0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op 2 uur.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen 2 auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de 6e favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de 8e finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de 6e favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de 8e finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette die het op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog boscarservice. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
5: Denk je wat dan, je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeesje maar in beheining.
10: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
12: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de Straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Op het strand van Texel, de hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken, met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: RTV NOF.
1: Ekin, tenaat, dan wordt en bedaat.
2: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan hever. Het giet om.

iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Koningsdij, die mogelijk was. Tiergetank, Friesland bommen!

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw maaitijdsdromen.
7: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
8: Ja, echt maatwerk.
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Dromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
20: In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze gaan daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Bijna twee weken geleden spraken de twee landen af elkaar niet meer aan te vallen, maar afgelopen dagen is dat toch gebeurd. Op het strand van Texel, ter hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken, met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel publiek en bezoekers konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
21: Het
12: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
12: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
24: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
25: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
24: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
25: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
26: WOQS.nl.
27: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
28: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
27: NOFPC.nl.
29: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
26: WOQS.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
6: Pakken. Zullen we even op de stoel?
7: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke,

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
0: RTV NOF.
2: Waar stijt, waad en waarden.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
4: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
3: Schitterend!
5: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon buitenwerk, ook voor onderhoud, bestritting en riolering.
3: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
12: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
16: Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. In Venezuela hebben reddingswerkers en vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Op het strand van Texel, de hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En de Vespa is jarig, die bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
17: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
18: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
19: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
23: en Opel.
24: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
22: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
26: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
25: NOFPC.nl.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
27: in Ford en Opel.
28: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Tromeesje mij in beheining.
30: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
28: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
31: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
32: En van speelgoed tot feestartikelen.
31: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
32: Max Voordeel in Den Bosch.
33: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
34: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
33: baarsmazitcomfort.nl.
31: Alles voor in en bij het zwembad.
32: Max Voordeel in Den Bosch.

0: uit Noordoost-Friesland.
1: Dit is RTV NOF.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het West-Oostenrijkse Bluden zijn gisteren een 10-jarige jongen en een man van 22 om het leven gekomen bij een zwemongeval. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. En de Vespa is jarig, die wordt 80. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of jog op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Jan Cooks for You, met Janzelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
13: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
19: Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Deze plannen worden vanmiddag gepresenteerd door minister Jessel Geus en staatssecretaris Boswijk. Deze grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. In het West-Oostenrijkse Bluden zijn gisteren een 10-jarige jongen en een man van 22 om het leven gekomen bij een zwemongeval. Het duo was samen met de 40-jarige vader van de jongen aan het zwemmen bij een waterval, toen ze door de sterke stroming onder water werden meegesleurd. De vader heeft het ongeluk overleefd, maar is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. En de Vespa is jarig, die wordt 80. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: herbergvoestrum.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Nou, bentjes, denk hier wat aan je.
7: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
6: Schitterend.
8: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
9: Bakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
9: Baasmazitcomfort.nl.

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden.
2: Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
8: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: Mij Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel in Den Bosch.
14: De pannenkoektrein.
15: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Alles voor in en bij het zwembad.
13: Max Voordeel in dat bad.
16: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
19: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
23: Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. En het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders op die manier sneller gepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar dus verandering in brengen. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voerström.
2: Herberg Voerström Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerström.nl. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
4: Wij onderhouden
5: en verkopen
4: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
3: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
4: en Opel.
8: Hast die door een non het verval? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
12: Oeh.
11: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
12: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
11: Raadsma?
12: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
13: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
15: Bakken? Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Die autoschade laten maken? LalitaHaan.nl. Lalit met TH.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
11: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje mij in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan dat erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moeten er vaker worden uitgeweken naar andere opties zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van een 7-jarige zoon. Volgens de aanklagers overleed de jongen vorig jaar door jarenlange verwaarlozing. Het kind woog 116 kilo. Ook de 5-jarige dochter van het stel zou zijn verwaarloosd. Het weer tenslotte. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden. En tot zover het nieuws.
17: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, hel je het op en maait ze het.
21: tdnoord.nl
22: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
23: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
22: nofpc.nl.
20: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
24: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
25: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
26: En van speelgoed tot feestartikelen.
25: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
26: Max Voordeel, in Den Wald.
27: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
28: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
27: Schitterend.
29: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ook voor onderhoud, bestritting en riolering.
27: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
25: Alles voor in en bij het zwembad.
26: Max Voordeel in de Wald.
30: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
31: Ja, echt maatwerk.
32: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat. Of een industriële stalen deur.
33: SGmaatwerk.nl.
34: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
35: Interesse? depannenkoektrein.nl
33: SGmaatwerk.nl Uit Westergeest.
32: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: De 26-jarige shorttracker Sven Roes van Gietscherk wordt vermist. Familie, vrienden en Team NL die een sneuntejoen een oproep om naar hem uit te sjen. Roes is voor het laatst jongen in Muiden. Zo'n sneuntejoen is er geen contact meer met hem. Roes die in 2022 mei aan de Olympische Spelen en woont dat hier WK zilver met de aanlossingsploeg. Bij een wenning onder Tiseline in Kollum binnen sneuntejoen meerdere scooters in de brandvlijn. De brandwacht van Kollum wie goud te plak en hier het vuur vlot onder controle. De bewenner en zijn huisdieren konden de wenning veilig verlitten. De man wou het controleren vanwege mogelijke reekinhalage, maar hoegde net mij naar het ziekenhuis. Stichting Salvage helpt de bewenners bij het afhandelen van de skeer. Fietsen erin in Hallem lutst een soort deelnemers en publiek onder de 12e editie van het evenement. Deelnemers bezochten al fietsend een smelle baan oer het wetter aan te lissen en de bel te helien. Dat bleek alleen nog lastiger als tocht, want een soort deelnemers bedarren al gauw in het wetter, zei ik Rowan Lap.
3: Ik zie het op de fiets en ik ga naar onder, ik dacht, nee, dat kom ik niet. Ik heb er al.
4: We beginnen 250 euro voor die.
3: Nee, zonder.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Hosto meer witte? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land.
0: Het loert van stad, waard en worden. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheem. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheem. Hoentjeen.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Herbe

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
7: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
6: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
7: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
8: WOQS.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
12: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
8: WOQS.nl.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Pakken. Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op in je oren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. Bij een groot deel van de meldingen gaat het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. In 2024 waren er 76 meldingen bij het speciaal kenniscentrum van mensen die injecteerbare afslankmiddelen had gebruikt. Vorig jaar waren dat er 149. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig voor de vrije sector. En het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota Samen Voorwaarts. Minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
19: It's getting hot in here. Wat een sto, jong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
19: Oh?
20: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
24: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
25: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
26: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
27: Ja, echt maatwerk!
28: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
29: SGmaatwerk.nl.
30: De pannenkoektrein!
31: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
30: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
29: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
28: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden, is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkelbouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
7: Oeh.
6: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
7: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
6: Raadsma?
7: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
8: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Damwoord.
9: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: baarsmazitcomfort.nl.
7: Alles voor in en bij het zwembad.
8: Max Voordeel in Damwoord.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op twa oeren.
13: RTV NOF, Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch, om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. Het aantal meldingen van vergifting van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum van het UMC Utrecht. In 2024 waren er 76 meldingen bij het Speciaal Kenniscentrum. Vorig jaar waren dat er 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen, blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen, meldt de Telegraaf. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker, die eerder directeur ontwikkeling was bij AZ, vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan. En hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een sto, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken.
1: op Accuos Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl.
21: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
20: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Boeien, ik ben Isa Visser en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Bij een wenning onder Tiseline in Kollum binnen snijdt hij meerdere scooters in de brandvlijn. De brandwacht van Kollum wie koud te plak en hier het vuur vlot onder controle. De bewenner en zijn huisdieren konden de wenning veilig verlitten. De man waat controleren vanwege mogelijke reekinhalage, maar hoegde net mij naar het ziekenhuis. Stichting Salvage helpt de bewenners bij het afhandelen van de skeer. Fietsen erin in Hallem lutst een soort deelnemers en publiek onder de 12e editie van het evenement. Deelnemers bezochten al fietsend een smelle baan over het wetter aan te lissen en de bel te helien. Dat blijkt alleen nog lastiger als tocht, want een soort deelnemers bedarren al gauw in het wetter, zei ik Rowan Lab.
2: Ik zie het op de fiets en ik ga naar onder, ik dacht naar de koning. Ik heb er al.
3: Dus Gent waar 150 euro voor die?
2: Nee, het zonde.
1: De 26-jarige shorttracker Sven Roes van Giet Sjerk wordt vermist. Familie, vrienden en Team NL dienen sneuntejoen een oproep om naar hem uit te sjen. Roes is voor het laatst sjoen in Muiden. Zo'n sneuntejoen is er geen contact meer met hem. Roes die in 2022 mei aan de Olympische Spelen en woont dat hier WK Zilver met de aanlossingsploeg. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of jog op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land.
0: Dit is RTV NOF. Waar staat? Waard? En worden.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
7: Ja?
6: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs, we maken afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Wonsien.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
8: Herberg

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
6: Paken, zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd vanmorgen de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is onterecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezicht van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Volgens de rechter was daar geen sprake van. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden. De film heeft inmiddels $977 miljoen opgebracht en passeerde daarmee Oppenheimer, die $975 miljoen opleverde. De film gaat over de jonge jaren van Jackson. Eerder was er de nodige kritiek, onder meer omdat de beschuldigingen van kindermisbruik niet aan bod kwamen in de film. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde Raad van Commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan en hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
14: It's getting hot in here.
15: Wat een sto, jong.
14: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
15: Oh?
14: Ja, van het gas.
16: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
16: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
19: Wij hebben haal- en brengservice.

0: NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Vanmiddag wordt Henk van Essen vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie ondervraagd. Het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum, PG Donker, was onterecht. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. De film over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden en heeft een record van de film Oppenheimer verbroken. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het duel tussen Oranje en Marokko. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat veel gemeentes toestaan de openingstijden te verruimen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidscherk.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
5: Ja?
4: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moonshien.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: baarsmazitcomfort.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het deze week over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Op dit moment wordt Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren. Vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de maatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is terecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezichten van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. De oververhitting en een kabelgoot rijden er geen treinen tussen station Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en zijden niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er morgenochtend weer treinen vanuit Rotterdam naar het zuiden rijden. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het duel tussen Oranje en Marokko. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat veel gemeentes toestaan de openingstijden te verruimen. Een woordvoerder zegt dat tijdens het WK per gemeente andere regels gelden. Sommige gemeenten kennen geen sluitingstijden, anderen werken met een soort strippenkaart waarbij ondernemers een beperkt aantal keren per jaar een aanvraag kunnen doen om langer open te blijven. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een sto, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Hi.
5: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
23: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
24: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
25: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
26: Dat wie toen, Noma ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
27: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
28: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: TV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Op het Lauwersmar is snijdt een midje een elektrische sloep met zo'n opvarenden verstroon op de stin bij de rug. Troch een technisch probleem voelde ondrooing uit. De KNRM in Lauwerszeeg kreeg een spoedmelding en skeert te help. De sloep is voor het sleep naar de camping Het Boze Wijf. Alle opvarenden rekken net verwoenen. Fietsen erin in Hallem lutsen een soort deelnemers en publiek onder de tweede editie van het evenement. Deelnemers bezochten al fietsend een smelle baan om het wetter aan te lissen en de bel te helien. Dat bleek alleen nog lastiger als tocht, want een soort deelnemers bedarren al gauw in het wetter, zei ik Rowan Lab.
2: Ik zie het op de fiets en ik ga naar onder, ik dacht nee, dat komt niet. Ik ga er al.
3: Het begint waar 150 euro voor die.
2: Nee, zonder.
1: Bij een wenning onder Tiseline in Kollum binnen snijden meerdere scooters in de brandvlijn. De brandwacht van Kollum wie goud te plak en hier het vuur vlot onder controle. De bewenner en zijn huisdieren konden de wenning veilig verlitten. De man wou het controleren vanwege mogelijke reekinhalage, maar hoegde net mij naar het ziekenhuis. Stichting Salvage helpt de bewenners bij het afhandelen van de skeer. En ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land.
0: Het Loert van de Klaai. RTV NOF.
5: Ah.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moonshien.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
8: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren, die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de coronamaatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade in de buurt van Hamburg zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de verdachte schutter. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en seinen niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er tot morgenochtend geen treinen rijden op dat traject. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. Nederlandse tijd om 11 uur. Het is Makkely's 3e aanstelling op het WK. Eerder leidde hij de duels tussen de Verenigde Staten en Paraguay en Marokko-Haiti. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus. Time for focus.
13: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
14: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, Noma ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van een woning in Apeldoorn. Districtchef De Kaker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt. In het Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident bij een jeugdinstelling 5 doden gevallen. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. Tot slot het weer. Ook vanavond blijft het lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt tot zonsondergang rond de 20 graden. Aanstaande nacht koelt het af naar tussen 12 en 16 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft over het algemeen droog. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarm. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoornsjen.
9: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: baarsmazitcomfort.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit het open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van een woning in Apeldoorn. De politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis is gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gisterenmiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de zevende verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet gemeld? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De 43-jarige De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. In het kader van de coronaverhoren die deze week gaan over de avondklok en de maatschappelijke onrust zijn vandaag burgemeester Halsema van Amsterdam en Henk van Essen, in 2020 de plaatsvervangend korpschef van de nationale politie, ondervraagd. Halsema zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met de avondklok, maar hem toch had ingevoerd. Van Essen zei onder meer dat hij kritisch was op de avondklok, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In het Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling, waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn twee verdachten aangehouden, onder wie de schutter. Tot slot het weer. Ook vanavond blijft het lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt tot zonsondergang rond de 20 graden. Aanstaande nacht koelt het af naar tussen 12 en 16 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft over het algemeen droog. Tot zover het nieuws.
5: Oh, 11:30.
16: Hocus pocus. Time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Santjen in Waterswaard.
4: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Boeien, ik ben Isa Visser en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Op het Lauwersmar is snijdt een midje een elektrische sloep met zon opvarenden verst roeren op de stin bij de rug. Troch een technisch probleem voelde ondrooing uit. De KNRM in Lauwerszeeg kreeg een spoedmelding en skeert te help. De sloep is voor het sleep naar de camping Het Boze Wijf. Alle opvarenden rekken net verwoenen. Fietsen erin in Hallem luts een soort deelnemers en publiek onder de 12e editie van het evenement. Deelnemers bezochten al fietsend een smelle baan om het wetter al te lissen en de bel te helien. Dat bleek alleen nog lastiger als tocht, want een soort deelnemers bedarren al gauw in het wetter, zei ik Rowan Lap.
2: Ik zie het op de fiets en ik ga naar onder, ik dacht, nee, dat komt niet. Ik heb er al.
3: Het begint €250 voor die.
2: Nee, zonder.
1: Bij een wenning onder Tisseline in Kolm binnen snijden meerdere scooters in de brandvlijn. De brandwacht van Kolm wie goud te plak en hier het vuur vlot onder controle. De bewenner en zijn huisdieren konden de wenning veilig verlitten. De man wou het controleren vanwege mogelijke reekinhalage, maar hoegde net mij naar het ziekenhuis. Stichting Sauvage helpt de bewenners bij het alhandelen van de skeer. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of joch op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden.
5: Radio, TV en online.
0: RTV NOF.

0: zijn hier.
1: Wat is dat, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese IJsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. Voor de 3e keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen. Deze keer vanaf de 3e etage van de woning in Apeldoorn. De politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis werd gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Hast die door nog net vervolg? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
8: Dit is RTV NOF. Interpreteer mij René Koster. Else Manje de Jong, van Zon op 8 en online via rtvnof.nl. Interpreteer mij René Koster.
9: En Joerd, ik mij Titus Vocht. Welkom hier in de studio.
10: Dankjewel René.
9: Code rood, het is Leo Krijgt Arum, maar in de studio eerder weer in werking treden. Want de temperaturen die ben je royaal boppen de trieten, ga ik het idee. Maar we maken je er mooi verteerd van. Titus, ik begin in het Friesk. Maar als ik op Stritten mij die praat, dan spreken wij altijd Nederlands. Hoe doen we het hier?
10: Ik vind het prima waar jij het beste bevoelt, René.
9: Oké, okay, ja. Maar nou praat Hollands waarom?
10: Ja.
9: Maar dan wijnen ze je hele leven in Dokkum, man.
10: Klopt. Ik kan ook wel een beetje Fries, maar ik waag me er vanavond niet aan. Nee, maar ik nee, versta
9: dat
10: het
9: dat doet ik net. Maar ik bedoel, we moeten het even afpraten dat we daar geen problemen op krijgen.
10: Geen probleem.
9: Het woord Dokkum is al van een 100% Dokkumer.
10: Ja, al 62 jaar. Ja. Geboren echt al.
9: Meestal kennen die misschien nog wel van de familie Vocht van de HEMA. Nou ja, daar is dat voor de meeste mensen, denk ik, begon om kennis te maken met de familie Vocht. En later is het bij die, met name via een KPN-telefoonwinkel, nog teruggegaan naar de Jumbo.
10: Ja,
9: ook het goed
10: had. Ja, klopt.
9: En toen kwam er een Jumbo bij, meende ik.
10: Ja, twee Jumbo's.
9: Ja.
10: Eén was niet genoeg.
9: En nog eens nul.
10: En nou heb ik nul.
9: No,
10: ja, zo werkt het. Ja, ik ben bij mijn ouders en bij mijn oom, bij Bonnie, ben ik in de zaak terechtgekomen in de HEMA. Daar heb ik 9 jaar gewerkt. Hartstikke mooi bedrijf. Nou, toch iets andere elan gebracht. Toch wat jonger. Uiteindelijk is mijn vader eruit gegaan. Die is met pensioen gegaan. Ik heb nog 2 jaar met mijn moeder gewerkt en met Bonnie. En daarna is mijn moeder er ook uitgegaan. En toen heb ik samen met Bonnie, ben ik daar als bedrijfsleider. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik wil eigenlijk wat anders. Ik was daar 9 jaar en ik zag eigenlijk wel een gat in de markt met de telecom. En dat is eigenlijk het begin van de mobiele telefonie. We hadden toen nog faxen.
9: En welke jaren hebben we het dan over?
10: 1998.
9: Oké.
10: Okay. Daar je dan over.
9: Ja, ja.
10: En dat was dus echt de opkomst van de telefonie.
9: Maar dan moest je misschien ook wel wat los met je van die HEMA. Want Vocht en HEMA, dat waren eigenlijk in één adem uitsprutsen.
10: Nou, heel eerlijk gezegd, ik wilde eigenlijk iets voor mezelf beginnen. Ik vond het te makkelijk om te zeggen, ik stap erin. En ik ga op, het was een fantastisch bedrijf, goed lopend bedrijf, gezond bedrijf. Maar ik had toch de drang om te zeggen, nou, ik wil eigenlijk beginnen gewoon met 0 euro. 0 gulden toen in de tijd.
9: Ja. Maar dan begint mij een KPN-winkel. Dan denk ik, van dan zit je toch alweer onder de koepel van een oor. Dan ben je toch nog net de eindbaas.
10: Nou ja, we hadden toen uiteindelijk heel weinig winkels nog van KPN. KPN die begon toen net met franchise. En ik meende dat er toen iets van 8 winkels met franchise waren. En we waren best wel heel vrij. Want KPN leerde eigenlijk van ons. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Ze zetten natuurlijk, de telecom hadden ze verstand van. Alleen het hele franchise gebeuren minder. Dus ik was daar wel een hele vrije vogel.
9: Ja. Maar toch wil je dat net genoeg?
10: Nee, ik heb daar uiteindelijk een aantal jaren, 4 jaar heb ik dat gehad. Op 40 vierkante meter de winkel. Ik ben begonnen met 1 medewerker, geëindigd met 6 medewerkers. Ja, het was echt de tijd, booming business was het.
9: Ja.
10: Maar ik zag op een gegeven moment wilde ik toch wel weer terug naar iets groters. Dus grotere oppervlakte. En toen ben ik gaan sneupen op het internet, wat toen nog vrij nieuw was. Al die introducties hebben we meegemaakt. En toen kwam ik Jumbo tegen. En Jumbo had op dat moment 40 winkels. En ik heb Jumbo gebeld, gewoon naar Veghel toe. En die zeiden, bel maar als je grond hebt. Nou, ik zei prima.
9: Ja.
10: En een week later belde ik heb grond. Zo ging dat toen.
9: Ja, en, maar het zit mij bij wie er net een nieuwe Wema of zo. Of zijn oren supermerk aan die kant van de ster?
10: Ja, nieuwe Wema was dat toen. Er was toen vanuit de Breedstraat zijn ze verhuisd. Ja. De nieuwe Wema. En later is dat Super de Boer geworden. Nee, toen eerst nog Komma nog. Ook en nog. Toen Super de Boer nog. Ja.
9: Nou, ja. Ja. Dus het in al je formules, maar dat toch. Ik wil. En wie dat nou een lucky shot, hier dat kreeg ik goed Albert Heijn of zo weet ik het.
10: Dat had gekund. Alleen wij hebben toen best wel veel verweer gehad. Want er waren al een aantal supermarkten. En deze supermarkten hebben ook een rechtszaak toen destijds aangespannen. Want die wilden geen supermarkt erbij. Want die gaven eigenlijk aan van ja, moest luisteren, moeten wij mensen gaan ontslaan. Nou, daar reageerde ik heel makkelijk op. Nou, ik zei, die kunnen mooi bij mij werken. Want ja, hè, dat kan nooit iets wezen om een winkel tegen te houden. De klanten bepalen uiteindelijk waar ze naartoe gaan.
9: Ja, maar aan de andere kant, de oerhit Stuart dat ik, die had ik vaak onder oren in jou. Wat gaan we lezen, die discussie naar nou, de boer. Ik ben naar je super, hier ben je. En zei gewoon gemeentebestuurder, nee, Sjoen, het al meesken dat je wint en het al vierkante meters dat we hier gaan. Ja. Als er een naar je supermerk komt, ken dat net jij, dan zat er een oren tegen dit. Wie die sturing hier in Dokkum er dan net?
10: Nee, toen op dat moment niet. Nee, zeker niet. En we werden eigenlijk aangemoedigd. Uiteindelijk zijn we op een rondweg terechtgekomen, waar toen Autodijk zat. Dus dat was een carousel geweest toen. Met verplaatsen van winkels. En we hadden dus die parkeergarage. Maar we hebben geen. Nee, dat is bij ons toen niet ter sprake geweest. Alleen, het was natuurlijk wel frappant. Er waren 5, 6 andere supermarkten. En die riepen toen op dat moment: we zijn de goedkoopste. En ik was de enige. Ik had een heel goed spandoek gelijk opgehangen. Dat we de leukste supermarkt van Dokkum waren.
9: Oh ja.
10: Dus daar had je gelijk aan onderscheid.
9: Ja, en misschien rekkers nou vond dadelijk wel even een punt wekken. Vooral ik even mij die oerhabel. Hoe dien wie is er van ondernemen? Hier is altijd creatieve ideeën. Werd terug als zo met die winkel even in het nijs komen koest. Ja. En had dat nou een speciale machine wie je om de lege flessen mee in te nemen bij wie het spreekt, of wie wat oors. Maar er wie altijd wel even altijd een moment waarbij de media toch, ja, het is misschien wel commercieel, maar we kennen het super net shit al dit. We maken het dan maar even weer heen.
10: Ja, het begon eigenlijk toen ik op vakantie ging. Toen was de winkel nog niet geopend. En toen had ik al een primeur. Dat was de parkeerplaats voor zwangere vrouwen.
9: Oh ja, ja, die was bredere
10: plakken. Want ja, ik zag dat wel. Dat ik zei van ja, als klant en je bent zwanger. Ja, we willen ze graag hebben, want het gezin wordt groter. Maar dan moet die deur ook wat verder open. Hè? Dus als je dan wat meer ruimte hebt.
9: En dichtbij?
10: Ja.
9: Bij de ingang van de winkel?
10: Ja. Klopt.
9: En wat een breder parkeer.
10: Ja, klopt. Nou, daar had ik meteen de Telegraaf te pakken. Dus ik had meteen landelijk nieuws. En daar begon het eigenlijk mee.
9: Ja, ja, dat soort dingetjes. Maar betinkt dat dan zelf?
10: Ja.
9: Of?
10: Ja. Ja, uiteindelijk wel. En het is ook een stukje gevoel wat je daarbij hebt. En hoe dat kan, weet ik eigenlijk niet. Maar die ingevingen, die heb ik toch wel vrij snel. En die
9: maar bestier dit nergens?
10: Nee, op dat moment niet.
9: Ik net zo, dat was, ja, dan ga ik in Amerika een keer zoen. Nee. Dat dok je Rick.
10: Oh, dat zou best kunnen. Dat uiteindelijk, maar niet dat het zeg maar, nou, dat je het daarvan af hebt gehaald. Nee, het was echt omdat je diep in die klant gaat. Hey, je gaat naar die klantenbeleving toe. Want je begint, zoals ik net ook al zei.
9: Gaat diep in de klant.
10: Nou ja, je verdiept je in de klant.
9: Ja, dit is wel een marketingpraatje, hè?
10: Nee, dat is niet, René, dat is niet zo. Ik vind je moet goed. Kijk, uiteindelijk, die klanten komen bij jou en die besteden geld bij je. Uiteindelijk betalen ze ons loon. Zo heb ik er altijd in gestaan. Dus het is gewoon keihard werken en zorgen dat je gewoon de beste bent. Iedere dag. En daardoor zag je ook dat wij binnen een jaar marktleider waren in Dokkum. En dat vind ik toch wel een hele prestatie. Omdat je eigenlijk, ik had meer dan 1000 sollicitanten toen we begonnen met de Jumbo. 1000 sollicitanten.
9: En had ze er een verklaring voor? Waarom woon die bij die werk je net bij een oor?
10: Ja, ik denk toch op een andere manier. En het was een nieuwe formule. Maar het was voor mij natuurlijk ook nieuw. Want wij moesten toen bijna 3 miljoen gulden. Of nee, 3 miljoen euro investeren. Voor uiteindelijk zeg maar het totaalbeeld van Jumbo. Hè, met je verbouwingen, et cetera, allemaal. Dus dat was voor mij ook een gok. Maar ik vertrouwde er wel op. Want Jumbo had toen maar 45 winkels.
9: Nou, door haar sterren als ondernemer die energie in smitten. Dat is goed beteerd. Ik heb wel zeggen.
10: Ja.
9: Voel dat een meisje in Veghel van de Jumbo-organisatie ik op. Van verrek, wat die jongen daar in Dokkum docht. Daar hebben we misschien op oren plakken. En ik profijt van haar.
10: Absoluut. Absoluut. Ik heb regelmatig in het Jumbo-blad gestaan. En uiteindelijk ben ik ook gekozen tot de beste supermarktondernemer van Friesland. Dus in die competitie hebben ze mij ook naar voren geschoven na 2 jaar. En je moet nagaan dat uiteindelijk, ik had geen verstand van supermarkt. Maar ik denk dat dat de grote kracht is geweest. Dat je eigenlijk, out of the blue, zeg maar, out of the box. Dat je eigenlijk in zo'n formule terechtkomt. Dus ik huurde eigenlijk mensen, die nam ik aan. Die hadden er verstand van. Dus een slager en een groenteman. En daar had ik ook geen verstand van.
9: Nee.
10: Hè, maar ik had wel verstand om mensen te binden. En oprecht. Nee, dat je daar ook goed mee omgaat met die mensen. Want uiteindelijk, ze zijn mijn grootste kapitaal. Alleen ze staan niet op een balans.
9: Maar als het je dan verwingert, hè, ik vakelijk jongen, ben je daar een beetje eigenwijs van?
10: Nou ja, dat is moeilijk natuurlijk voor mijzelf. Ik voel dat zelf niet zo en ik denk ook niet dat het zo is. Want het is het hele mooie. Ik heb nooit een personeelstekort, nooit een medewerkerstekort gehad. Mensen werkten graag bij mij, omdat ik zelf ook keihard meewerkte.
9: Misschien is het dan uit eigenwijs, maar zelfverzekerd?
10: Nee, ook niet.
9: Want het komt wel goed. Ik heb wel een gokje wegen, want ik het God in de merk zocht of als ik de kans zocht, dan... Nee. Brengt het altijd wat op?
10: Nee, dat is een valkuil, denk ik. Ik denk dat je daar heel veel erg voor moet oppassen. Het is iedere dag gewoon op scherp staan. Iedere dag 7 dagen. En destijds was het toen nog even 6 dagen. Maar later natuurlijk in mijn Jumbo gebeuren 7 dagen. Met online alles erbij. Nee, dat is gewoon hartstikke scherp bezig. En ook niet denken van, nou, ik ben de grote. Nee, ik ben gewoon een zelfstandig ondernemer.
9: Ja.
10: En ik moet gewoon keihard werken.
9: Of maar we zeggen, wie je? Want wij constateerden haast nog 0 Jumbo's.
10: Klopt. Ja, ik ben geen ondernemer meer. Ik ben, nee, absoluut niet. Alleen als ik
9: maar zie, dan ben je nog niet een pensionado.
10: Nee. Nou, eigenlijk ben ik dat wel een beetje.
9: Rentenier.
10: Nou, ik weet niet of dat rentenier is.
9: Oh,
10: ik,
9: ja, als je de zaak verkocht had en er hartstikke goed geld voor kregen, dan kan je het nog een schoftje uitje.
10: Nou, ik heb het niet gekregen. Ik heb het verdiend. En ik ben natuurlijk heel wat jaren, 7 dagen in de week aan het werk geweest.
9: Die van het en Gunt en Gert het helemaal net om.
10: Weet ik.
9: Maar gong er even om. Bist aan het rentenieren of bist nog ontbijbeunen op allerlei oren te
10: nemen? Nee, ik ben niet aan het bijbeunen. Absoluut niet. Klussen die ik ook doe. Ik doe natuurlijk wel voor een aantal hogescholen wat. Maar dan zeg ik, als je me wat wilt geven, dan geef het maar voor onze stichting. Okay. Lezingen hou ik best wel veel.
9: Ja, die had ik adviezen. En de bist inderdaad was tijdens bij bepaalde squal verboen. Omdat ik ondernemers in de dop adviseerde.
10: Klopt.
9: Wat ze waar, maar het altijd te vertellen hoe stoer het die in heeft. Maar dat is...
10: Het is allemaal Prodeo.
9: Want die verwerken al het papier.
10: Ja, absoluut. Ja. En dat is met de stichting is dat precies zo. Dus ik heb dat niet. Ik heb het verder goed. Ik klaag niet. En we kunnen ons prima redden. En ja, wat nu mijn werk eigenlijk is, en daar voel ik me toch wel een beetje ondernemer voor, maar dat is andere mensen helpen.
9: Ja, nou daar komen we dadelijk even over te spreken. Maar door business ik net iemand die zei van nou, ik ga de tent verkocht. Het yield zit nou op een bank. Ik keep je er een camper voor en wij gaan in jullie hier op paard.
10: Nee, dat past totaal niet bij ons. Ik had misschien ook wel op dat matrasje kunnen liggen aan komen meer. Maar nee, dat past totaal niet bij
9: ons. Dus 14 dagen misschien, maar dat ik al wel langer.
10: Ja, dat is wel een max.
9: Ja. Of mag ze gewoon altijd Dokkum een beetje roeken kennen?
10: Nee, ik heb het. Nee, dat niet. Maar ik vind het gewoon veel te mooi om zeker in deze mogelijkheden die ik heb om iets voor anders te betekenen. Als dat nou in Dokkum is, toevallig is dat nu Dokkum. Maar als ik bij een hogeschool ben, vind ik het ook prachtig. Alleen zeg maar mijn zogenaamde werk, dat is eigenlijk toch wel de stichting.
9: Ja, maar de stichting, de naam is al een paar keer val. En dan gaat het om de stichting Ik Ben Wil.
10: Ja.
9: Ja, soort mensen herkennen dat wel zeker in deze regio. Want ik daar is gek als in die supermarkt van daar altijd wel weer wat te beleven.
10: Ja.
9: En dan bist groenlezer van de stichting. En dan bist er nog wel bij belutsen. Maar dan bist net meer het kloppend het van die stichting. Toch, als ik het goed begrepen heb.
10: En hoe bedoel je dat?
9: Nou, dat ik op enige afstand van die stichting alweer sting is. Om te zwaaien dat het misschien net helemaal alleen nog maar dien ding is.
10: Nee, dat wel. Kijk, we doen het met elkaar. Laten we dat voorop stellen. En het is helaas ontstaan doordat mijn moeder getroffen werd door Alzheimer. Ik deed verschillende acties. Ik heb bijvoorbeeld een keer een marathon gelopen in New York. Dat was mijn eerste, de enige, maar ook de laatste. Maar die heb ik voor Kika gelopen. Dus ik denk, als ik hem loop. Ik wou gewoon de zwaarste marathon van de wereld hebben. Nou, dat is onder andere is dat New York. En als ik hem dan loop, kom van Kika. Zo heb ik er altijd in gestaan. Zo heb ik het ook voor mijn moeder gedaan. Dat ik dacht, ik moet aandacht vragen. Terwijl mijn moeder toen nog leefde. Heb ik grote plakaten in de Jumbo gehad. En daar heb ik aandacht gevraagd. En toen heb ik een actie opgestart. Ik heb een aantal mensen om me heen verzameld in mijn netwerk. En heb ik gevraagd, help mij. Want ik wil graag hier aandacht aan geven. En die actie, die tijdelijke actie heette, Ik Ben Wil en Ik Heb Alzheimer.
9: Ja.
10: Misschien kun je het nog herinneren.
9: Ja, zeker.
10: Die grote foto's. En we hebben ons als familie heel kwetsbaar opgesteld. He, dat het iedereen kan overkomen. He, ben je ondernemer, ben je arm, ben je rijk, whatever. Maakt niet uit. Het kan iedereen overkomen. Ja. Het is een vreselijke ziekte. Daar heb ik 16.000, of hebben we 16.000 euro mee opgehaald in 5 weken tijd. Helaas is mijn moeder daarna, 2 weken daarna, overleden. Maar ik werd zoveel aangesproken in de winkel. Dat heeft mij, dat heeft mij heel veel, bij mijzelf heel veel teweeg gebracht. Dat ik echt, en dat mensen zeiden, wat is dit mooi wat jullie doen. Dus we hebben daar heel veel mensen mee geholpen. Mijn moeder was overleden, 23 november is ze overleden. En in januari dacht ik, ik kan het niet laten rusten. Dit kan niet. Nou, dus ik heb me voorgenomen om de stichting. Ik heb diezelfde mensen die toen met de actie bezig waren. Die heb ik gevraagd van help mij daarin, gaan we stichting oprichten. En zo is eigenlijk de stichting al ontstaan.
9: Ja. Ja. En wat is de doelstelling van de stichting? Hoe staat verwutje?
10: De doelstelling is voor Noordoost, Friesland en voor Dantemedeel om te zorgen dat we het taboe eraf halen. Dat we daar vrij kunnen over spreken. Dat we dat continu onder de aandacht brengen.
9: Taboe eraf halen, dat is wel heel breed.
10: Ja, nou in ieder geval, nu spreek ik soms nog wel eens mensen en die zeggen dan tegen mij, mijn man heeft ook Alzheimer. He, mensen schamen zich een beetje.
9: Precies of zo.
10: Nee, klopt. En wij hebben getracht, mijn moeder heeft dat ook gevraagd op een sterfbed, van vertel dit. He, deze ziekte, het is een vreselijke ziekte. Mijn moeder was de laatste dag, net voordat ze stierf, was ze glashelder. En daar hebben wij samen hele mooie gesprekken gehad. En daar vroeg ze ook van vertel dit verder, Titus. Ja. Doe hier wat mee. He, dus altijd uit de gedachte, ook vanuit hun ondernemerschap, altijd klaarstaan voor een ander. He, zorgen dat je, nou, als jij het goed hebt, heeft een ander het ook goed. En je inzetten. En ik denk dat heeft mij geraakt. En dat heb ik natuurlijk wel onthouden.
9: Ja. Had je het idee dat je mem altijd ik mij zocht als je de stichting aan de gang bent?
10: Ja, dat heb ik soms wel. En ik zie het ook wel op onze kennissessies, om symposia's. Ja, dan hebben we altijd de grote foto van Wil hebben daar te hangen. Ja, dat doet mij persoonlijk, het emotioneert mij altijd. Ja. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Dat,
9: ja, nog geeft het vooral zeg maar oer bekendheid, oer het fenomeen Alzheimer, wat dat betreft en dat je het taboe eraan haal je, dat je de vrijer oer praten kennen. En meer concreet van mensen die daar only lijden en de familie daar omheen, kwam daar ook dingen voor van?
10: Ja, zeker. Wij nemen even bijvoorbeeld het eerste event wat we jaarlijks hebben, dat is het vergetelijk koken. Koken mensen met dementie, koken voor hun mantelzorgers en familieleden. Dat is eigen tweeledig. Hè? Voor de mensen die dementie hebben, zorg je dat ze nog bij de wereld horen. Dat ze kunnen koken. Hè? Wel met hulp, maar met kunnen koken. Dus een stukje eigenwaarde. Maar voor de mantelzorgers en familie.
9: Het is een cadeautje.
10: Ja, het is een cadeautje. En dat zo wordt het ook gewaardeerd. En zo wordt het ook aangegeven. Dat is verrekt emotioneel, vind ik dat altijd. Als je dat ziet met die mensen. Maar tevens voor de mantelzorgers en familie doe je ook wat. Hè? Dus het mes snijdt aan twee kanten. Plus de medewerkers, hè, onder andere van de Waar in Dokkum, die doen dat. Fantastisch. Jonge mensen die zo gegrepen zijn door dit. Ja, die melden zich eigenlijk dezelfde avond alweer aan voor volgend jaar.
9: Ja, bijzonder.
10: Heel bijzonder. Ja. Heel bijzonder.
9: Nou, we hadden het net over activiteiten die toch bij de Jumbo dan ondernaam zijn. Die dan landelijk ik opvoel. Zo'n initiatief als dit. Ben er ik al oren kennen in Nederland die zeggen van, maar wacht even. Wat ze daar met die stichting in wat eerst dogen. Dat is misschien ik wel wat voor u.
10: Ja, we hebben nou diverse gemeentes die bij ons terechtkomen. Die ons vragen. Kijk, we kunnen niet zeggen, nou Wil gaat bijvoorbeeld naar Amersfoort toe. Want niemand kent Wil in Amersfoort. Ik denk dat dat onze kracht is.
9: Het concept.
10: Concept aan zich wel. Ja, we hebben nou inmiddels 5-6 gemeentes. En die komen eigenlijk bij ons. En dat zijn niet gemeentes, maar mensen zeg maar, die eigenlijk ook zoiets willen. En die komen bij ons te raden om te vragen van, nou, hoe doen jullie dat eigenlijk? En wat kunnen we daarvan leren? Ja, we worden wel gevolgd, absoluut. Ja. Ja.
9: Nou, we praten daar dadelijk goed terug. En ik mag horen oren dingen of zelf. Maar ik vreeg om wat muziek terug te gaan. Om een beeld van de gast te krijgen. Betreft ik dat we wat muziek jaren willen. Ja. Want dat, ja, de soundtrack van je libben, zei ik wat door de gast verteld. Direct als eerste.
10: Ja, dat vind ik een hele mooie band. Niet dat ik nou van alles direct, maar ik vond dit nummer vind ik wel een speciaal nummer. Ik kijk altijd naar Jamie, naar die drummer. Vind ik altijd geweldig om dat te zien. Ook de andere bandleden. Ja, dat kwam dit nummer, dat draai ik regelmatig.
9: Ja, Through the Looking Glass.

0: Through the Looking Glass. En we draaien het omdat Titus Vocht, Jonte Gost bij Impeteer, daarom vregen had. Je weet, het recept is eigenlijk heel eenvoudig. We praten een uur lang met de gost. Hoe verschillende thema's werd we hem of haar een beetje van kennen. Maar de soundtrack van haar leven, die speelde het een rol in dit programma. Daarom drie stukjes muziek die zij zelf uitkiezen. En de eerste van Titus Vocht, wie direct. Ja, Titus Vocht, we hadden al even zijn. De Jumbo, de man van de HEMA, de KPN-telefoonwinkel, de man van Dokkum, de man van de stichting Ik Ben Wil. Dat is trouwens ook een prachtig tegeltje nog, Fadi Lissen.
1: Ja, die heb ik voor jou meegenomen, René.
0: Sjoch, cadeautjes mij soms ook gewoon even om vreetje.
1: Ja, nee,
0: maar
1: dat
0: krijg je het verhaal er namelijk bij.
1: Ja, nee, klopt. Nou ja, dit is het tegeltje. Samen maken we lokaal het verschil met de afbeelding van mijn moeder erop. Die wil ik ook graag overhandigen namens onze stichting.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: En eigenlijk is het zo, hè, wij vinden dat er is geen keuze meer van mag je samenwerken, je moet samenwerken, zeker in onze regio. En dat vinden we heel erg belangrijk, om het te verbinden. En ja, in het begin hadden we natuurlijk best veel moeite met onze stichting. Toen we nieuw waren, werden we nooit gebeld, nu worden we gebeld. En soms enkele keren is er wel een partij die eigenlijk niet het nut ziet om samen te gaan werken. Nou, daar gaan we dan omheen. Links of rechtsom.
0: Ja. Het is prijzenswaardig wat je hem doet. Het initiatief en de acties die je hem ondernemen. Het yield dat je hem ophaalt. Ja. De publiciteit die je hem krijgt. Het taboe wat er al gaat. Geen verkeerd wordt oor te sissen.
1: Maar,
0: denk ik dan.
1: Ja.
0: Is dit net gewoon de taak van de oorhit? Dat de oorhit zwaargt dat dit soort dingen goed regelen binnen. Dat die mantelzorgers het plak krijgen dat ze verdienen. Dat dat taboe aangeeft. Dat dat net van particulieren afhangt.
1: Nee, ik zou het juist andersom willen draaien. Ik zou willen dat de overheid meer gebruik maakt van ons. Meer. En wij hebben geen verstand van zorg. Maar wij hebben wel verstand van andere dingen. En ik denk dat je dat moet samenbinden. Het samen de uitdaging uitgaan. Ik denk dat dat mag mij wel meer. Ook lokaal.
0: Dus dan zou het op die manier alsnog landelijk uitrold willen kennen?
1: Ja, dat zou zeker. Ik denk dat je kan nooit, als je dit werk doet, en het kost allemaal niks wat wij doen voor andere mensen. Ja, wat is daarop tegen? Hey, ik bedoel, er is een hele groep mensen, wij werken met 60 vrijwilligers. En als je ziet van jong tot oud, die meedoen bij ons. En sommigen zijn iedere dag zijn werkgroep, weet ik niet allemaal wat. Wat is dit fantastisch, dat mensen zich zo belangeloos inzetten voor deze mensen die het zelf niet meer kunnen. Die dementie hebben. Ja, dus ja. Ik nodig graag de partijen uit. En ook zorgverzekeraars. Vind ik ook echt dat die kunnen veel meer gebruik maken van ons.
0: Ja, nou ja, het verhaal is al royaal verteld. In deze regio konden we het al een beetje. Maar toen kwamen de koning en de koninginnen op bezieten. En toen kreeg ik nog eens de kans om het hun ik nog eens een keer uit te lezen.
1: Ja, dat was fantastisch. Allereerst al dat we uit werden gekozen om daar ons verhaal te mogen doen.
0: Ja, de winterijorganisaties die ook dit. Ja. Ja. Op een ziel even ja. Impeteren met ja. Het kende kopeerkoren. Dit even oorskoden op een tafel. Ja. En door wie is hier van die treien om OEM Stichting het hier net door te vertellen.
1: Klopt. Eigenlijk te kort. En ik wil eigenlijk ook nog graag een vervolg gaan doen. Ik denk dat die ook nog gaat komen.
0: Oké. Okay. Ja. Dat signalen concreet?
1: Nee, nog niet concreet helemaal. Maar dat komt er denk ik wel aan. Maar in ieder geval op dat moment hebben we de kans gehad. Om in ieder geval iets te gaan vertellen. En onze stichting. We hebben er zoveel reacties. Ik heb honderden reacties gehad. Van het positieve verhaal. Van toch prachtig die kans. Ja, en dat was voor ons een stuk erkenning ook weer. En met een grote, dikke, vette knipoog naar mijn moeder.
0: En hoe heeft Varden wat kreeg dat Jim om dat tafeltje in je van de drie partijen winnen?
1: Nou, ik denk dat wij gewoon ook opvallen in de markt. Ik denk dat dat het ook is. Dat
0: maar, eigenlijk, maar gast, alle mogelijkheden even ongrepen om de vatenswaardje van dat maat wij eigenlijk
1: hebben nee, weten. Nee. Eerlijkheidshalve heb ik, in het begin heb ik een mail gestuurd. En dat zou mooi zijn dat wij hebben ook een koor, Wils koor. Mensen met dementie. Nou, het zou het niet prachtig zijn dat ons koor, zit inmiddels 40 leden op, dat die mensen mogen zingen voor de koning en koningin. Nou, dat is het dus niet geworden, maar nee. Het is wel over de stichting.
0: Er is wel zongen, maar terug horen mensen die het van Sofie dat wij witte en net lijden aan Alzheimer.
1: Nee.
0: Dat klonk ik geweldig, Max.
1: Ja, zeker.
0: Dat,
1: nee, absoluut. Dat, absoluut. Ja. Nee, zonder meer.
0: Niks de nadelen van dat koor dat zo bedoeld is.
1: Nee.
0: Dat, maar dat had denk ik een orendoelstelling dan de meest mooie muziekmeidje. In de tijd dat wij direct hier als muziek even ophielden, hast u de dwarske drie levensvragen selecteerd.
1: Ja.
0: Nou, die ging maar even bij die Del, als het goed vindt.
1: Helemaal goed.
0: Wat is het meest impulsieve dat je ooit hebt gedaan?
1: Nou, ik doe best wel veel dingen impulsief. En ik denk dat de laatste echte impulsiviteit is de beklimming van een Kilimanjaro. In de vriendengroep met twee andere vrienden, met Jochem, met Ilke. En we zeiden, nou, zullen we dat gaan doen? Zullen we gaan beklimmen? Voor Wil? Nou, prima. Ik zei, dat gaan we doen. Maar ik wist niet dat hij 6 kilometer hoog was. Wist ik echt niet.
0: Oprecht. En ook niet hoe steil. En nee, onherbergzaam.
1: Ja, en juist. Ik wist dat echt niet. Ik wist wel dat hij in Afrika lag, maar verder niet. Dus best wel impulsief.
0: Ja. Een beetje dom?
1: Nee, zeker niet. Nee, want we hebben ruim een jaar kunnen voorbereiden. Alleen als je A zegt, moet je ook B zeggen.
0: Dus, nou, dat niet met die marathon al zag?
1: Ja, marathon precies hetzelfde eigenlijk.
0: Ik vind vanaf, we doorgaan eerst dus de 5 mijl van Grains. Ik neem eens wat.
1: Dat zou kunnen.
0: Maar hup, nee, fotomarathon.
1: Ja, ik denk meteen maar een van de zwaarste en dan is het goed. Ja.
0: En dan een bergje beklimmen en dan net naar de 7 heuvelen.
1: Nee, we pakken het gelijk wat groter aan. En dan, maar weet je wat is, dat klinkt ook wat beter, want uiteindelijk was ons doel om geld op te halen. En wij noemden het dus niet de Kilimanjaro, maar de Willimanjaro naar mijn moeder toe.
0: Ja.
1: En ik was op dat moment op die 6 kilometer hoogte, was ik even dichter bij mijn moeder. Dus het was voor mij een zeer emotioneel. En voor de jongens trouwens ook, voor Ilke, voor Jochem ook.
0: Maar er klinkt ook iets in terug van heel tijd grenzen verskoen, oprekken.
1: Ja, dat heb ik wel een beetje, ja.
0: Ja. Was ik altijd de beste wezen?
1: Nee, niet de beste. Nee.
0: Maar de?
1: Nee, gewoon. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En ik merk dat aan vrienden van mij, die vinden het ook fantastisch. Die worden, wij drijven elkaar op, zeg maar, wel in een leuke, positieve zin. Ik ga nou straks in september ga ik de 100 kilometer lopen in België. Binnen 24 uur. Samen met een maat. Ook met een sportman.
0: Wat vinden ze daar thuis van? Goed idee?
1: Nou, dat is wel redelijk goed, ja.
0: Ja?
1: Nee, dat is goed.
0: Je krijgt toch iets in om jou en ik wel eens signalen van, dit is nou even een beetje op een remje.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik geen 20 meer.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, ik had ook nog ideeën om richting China te gaan en zo. Dat wordt me nou eerst even afgeraden, maar het wordt nou nog ook nog, Tuurlijk heb je thuis, maar ik overleg het wel allemaal thuis. Thuis moet het wel goed vinden.
0: Ja. Als er geen Grinjeljocht van komt?
1: Nee, dan doe ik het niet.
0: Nee, want daar is nou dochter mij naam, want die zei van, het gebeurt net. Dan ben je thuis.
1: Nou, dan hou ik er wel rekening mee. Alleen, kijk, het is natuurlijk wel zo. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat zo'n marathon ook, die loop je natuurlijk niet voor niks. Hè? Die loop je voor Kika, voor kinderkanker. Dus het zit wel een doel achter. Hè? Ik doe het dan ook niet voor mezelf. Maar als ik het doe, dan doe ik het graag voor een ander ook. Dus dat is denk ik ook mooi.
0: Jelijn, nog een vraag.
1: Ja.
0: Wat is er het meest aan jou veranderd in de afgelopen 10 jaar?
1: Nou, dat ik wat ouder ben geworden. In het zicht. Eigenlijk denk ik verder, hoop ik toch dat ik voor heel veel mensen dezelfde persoon ben gebleven.
0: Ja. Maar verneemt verder wel dat ouder wist?
1: Nee, maar ik heb wel een tempo wat aardig hoog is. Ook nu nog. Hè. Ik ben nu 62 en ik sport 6 keer in de week. Dus dat is wel, maar wel met veel plezier. Dus dat is ook heel belangrijk. En ik heb toch wel heel vaak, ook in mijn werk was mijn hobby. Dus dat is wel een heel geluk wat ik heb gehad. Ik heb fantastische mensen om me heen gehad. Dus ik kan niet zeggen dat ik nou... Kijk, ik kan niet meer tegen een 18-jarige van hardlopen. Dat ga ik verliezen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om een stukje plezier wat je doet.
0: Ja, maar ik denk, die vraag je door de verroring in de laatste 10 jaar. Nou, daar had je in de laatste 10 jaar onder oren de zaak verkocht. En dat zou een heel logisch antwoord zijn. Maar dan zei ze, nou ja, ik ben ouder geworden.
1: Ja, zo zie ik
0: dan
1: het
0: denk ik van, nou, misschien verneemt er dat wel meer als er... Blikkenlid?
1: Nee, de zaak heb ik verkocht omdat ik uiteindelijk nog een aantal miljoenen moest investeren. En dan houdt het gewoon in dat ik dus 10 jaar door had gemoeten. En dat betekent dat ik dus...
0: Dat is een eis van Jumbo?
1: Nee, dat is de eis die je vanuit gaat vanuit jezelf. Omdat je bij ons heb je toch wel, als je zo'n groot bedrag gaat lenen, dat je er gewoon 10 jaar moet werken en snotter gaat. Dan ben ik 68, 69. Ja, dat doe ik mezelf, maar ook de zaak tekort. Daar ben ik gewoon heel realistisch
0: in. Gewoon een hele zakelijke hoorwaging.
1: Ja, hele zakelijk. En je moet niet vergeten, René, toen ik mijn zaak verkocht, was ik al 2 jaar daarmee bezig. Want het is een heel traject waar je doorheen gaat. Dus het is niet zo van dit, want mijn werk was mijn hobby.
0: Ja.
1: Dus was ik 10 jaar jonger geweest, was ik doorgegaan. 100%.
0: Oké. Okay. Dus daarin dan toch wel die leeftijd van dit genieerd.
1: Ja, de afweging maken ook voor jezelf.
0: Dan heb ik nog een vraag. Gelooft u in God?
1: Geloven is ik heb soms wel eens contact voor mezelf met God. En ik heb ook wel contact met God gehad uiteindelijk met mijn ouders. En je hebt soms momenten dat je daar toch wel eens even om vraagt. Hè? Hey, ik zit natuurlijk nu meer in die zorgkant. Dus ik zie best wel heel veel ingewikkelde dingen waar ik toch wel best wel verdrietig van word. En aan de andere kant weer heel veel energie krijg om dat toch te bewerkstelligen van mensen die het zelf niet meer kunnen.
0: De naam Titus komt, dat ik me net vergis, van Titus Brandsma.
1: Ja. Ik ben er niet naar vernoemd. Mijn opa heette Titus. Mijn vader heette Titus. Mijn neef heette Titus. En ik was kleine Titus. Dat ben ik tot aan mijn 50ste
0: geweest. Maar in die Roomse meenschap spelen de familie Vocht een wichtige rol.
1: Ja, zeker.
0: Dus het lijf van de Hoorn om die relatie met Titus Brandsma, die ik van Dokkum zo'n wichtige rol spelen had, om die te lezen.
1: Nou, ik zou je zeggen, wij zijn, ik ben de datum even kwijt, maar wij zijn toen naar de zalenverklaring naar Titus Brandsma geweest in Rome met mijn opa.
0: Die
1: was
0: dat
1: toen,
0: is eigenlijk nog, de heiligverklaring.
1: Ja, heiligverklaring, ja. Mijn opa was toen 89 jaar, die werd 90 in Rome en die heeft daar live nog zelf de hand mogen schudden van de paus.
0: Zo.
1: Dus de vier Titussen zijn erheen gegaan. We hebben toen ook nog best wel veel publiciteit gehad. En de pastoor. Pastoor Ros is toen nog mee geweest naar Dokkum. En mijn opa die zorgde ervoor dat we met z'n allen daarheen konden. En daar hebben we de zalenverklaring meegemaakt van Titus Brandsma.
0: Ja. Romskerlijke Tjerken, of de Mierskip, is relatief lits in Dokkum.
1: Ja.
0: Ben je dan altijd een beetje oors tussen al die gereformeerden en die hervormden?
1: Nee. Ik vind daar moet je, persoonlijk vind ik, daar moet je geen verschil in maken. Je moet iedereen ook daar vrij aan
0: laten. Dat is 50 jaar geleden misschien wel samen, maar nou al
1: ja,
0: lang.
1: Nee, klopt. Hetzelfde met, ik heb de zondagopenstelling heb ik aangejaagd toen destijds, al jaren geleden in Dokkum. Ook met respect voor de kerk. Hè. Niet 's morgens open, maar 's middags open. Gewoon de rekening. En diegene die wilde komen, die kon. En wil je niet, kom je niet. Heel simpel.
0: Ja, maar dat is een beetje de liberale inslag. Maar dat had bijvoorbeeld hier, we zitten ook in de Westerrijk.
1: Nee, klopt.
0: Het had in de Antemadeel nog tot een peer Marlin het worden verstrekken. Ja, nee, klopt. Je Grinjel Jocht kreeg.
1: Ja, maar misschien als ik dan hier had, had ik misschien niet gedaan. Hey, je moet ook je keuzes maken daarin. Hè? In de plaats, daar vind ik, dan moet je wel rekening mee houden. Net zoals ik bijvoorbeeld sportclubs sponsorde in dorpen waar geen supermarkt was. Er zat daar een supermarkt, deed ik daar verder niks. Maar anders zorg ik ervoor dat ik, dus je houdt wel rekening met heel veel dingen.
0: Ja. In dit programma is dat ik de regie had. Dat vind ik altijd wel leuk. Dus ik bepaal verder wat ik dit. Ik jou wil een stukje de regie uit handen.
1: Ja.
0: Het zouden ze draaien van de muziek en dat soort dingen. En natuurlijk is het in eigen hand worden. Maar ik vond het nou toch wel nieuwsgierig om even een stukje regie uit handen te gaan. Dus zo onder de muziek zei van. Vreeg je dadelijk ik nog even naar de bekers? Want dat is ik een mooi verhaal. Nou, ik ken het verhaal, denk ik net.
1: Nee.
0: Het was net een vraag waarvan ik van doel wie om te stellen. Maar dat dacht ik nou toch even.
1: Maar je hebt
0: vertel
1: wel
0: nog eens van die bekers.
1: Nou, kijk. Wij waren toen marktleider. En dat, ik vind het blijft een van mijn mooiste verhalen. We waren toen marktleider in Dokkum.
0: Van de Jumbo?
1: Van de Jumbo. Ja. Maar ik bezocht iedere week bezocht ik 5-6 verschillende supermarkten om te kijken. Want ik vond zelf, gekscherend, daar stonden nog te veel auto's op het parkeerterrein. Dus wij wilden graag wat meer klanten hebben. Nou, allemaal weer met knipoog. Maar ik zag in die winkel zag ik ook allemaal bekers staan. De beste dit of de beste dat. Dus wat ik denk, hoe kan dat nou? Wij zijn gewoon de beste. He, zei ik dat tegen mijn medewerkers om de zaak op te sweepen. Dus ik ben naar de prijzenwinkel in Den Bouden gegaan. Daar heb ik 40 prijzenbekers gehad.
0: Nee.
1: En daar heb ik gewoon van die op laten zetten, laten graveren. Beste gehakt, beste groente, beste personeel, beste brood, beste dit. En door de hele winkel. En we kregen allemaal felicitaties van klanten. Die zeiden, nou, wat is geweldig wat jullie een prijs hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik toch wel mooi. Dat denk ik, ja.
0: Maar dat is dan, ik werd even zo'n ondernemersgrapje.
1: Ja.
0: Waarbij je misschien jezelf wat een schouderklopje jouwe.
1: Nee, ik denk niet eens. Het is wel lachen natuurlijk. Hetzelfde bijvoorbeeld als er een concurrerende iemand bij mij van de supermarkt toch zijn boodschap bij ons haalt. Omdat we toen de goedkoopste waren. En zij misschien wel. Dan maakte ik even een fotootje van op de rug. Van, die had dan kleding aan. Dan zei ik, nou zelfs, de supermarkt die winkelt bij de Jumbo. Weet je wel, dus het is met een knipoog.
0: Ja, maar een knipoog. Maar wel, het is een concurrentiestrijd. En daar zie je die het wel winnen worst.
1: Uiteindelijk, ik wil hem niet verliezen. Nee, dat is
0: dat klopt. Dat klopt op hetzelfde deel, toch?
1: Ja, nee, klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Ik jou wel een stukje regie uit handen, want we draaien nog even muziek. Er is meerdere noemers Trojum, waaronder ik U2 en B.B. King.
1: Ja.
0: Waarom dat?
1: Nou, dit nummer, dit is al 25 jaar geleden dat wij in een berghut in Frankrijk waren. Ik zei Zuid-Frankrijk, maar in Frankrijk waren aan het skiën. En wij kwamen daar terecht in die berghut. En het was einde van de middag. En we hebben daar dit nummer werd gedraaid. En het was een kleine berghut. Maar die ging gewoon helemaal op de kop. Met de mensen die er waren. Maar het was zo fantastisch.
0: En welke we had het dan hoor?
1: Nou, wij waren met een groep vrienden. Maar er waren ook andere mensen. Maar eigenlijk die hele berghut. Inclusief het bedienend personeel. Ging eigenlijk los op dit nummer.
0: Nou,
1: en B.B. King ving sowieso op.
0: We weten in elk geval dan hoe het nou klinkt.
1: Ja.

0: Nou, moet maar eens in supermerk termen. Het is een 12 voor de prijs van Ian. Jubi. Ja, Jubi. Nee, U2 en BB King. Beide te heren in dit nummer. We draaien omdat Titus Vochter omvregen hier. En dan doen we dat. Dat stukje regie kreeg er in elk geval. Ja. En we praten met hem over supermerkzaken. Over de stichting Ik Ben Wil. Over het peteer dat zelfs mij de kennelijke familie der oerhouden is. En we kregen een tipje van de sluier dat het samenwerken kent dat dat nog een vervolg krijgt. De grote uitdagingen die er uitgeet, omgeet. En dan met name mijn opbrengsten voor het goede doel. Nou, hij gaat misschien ook nog op het toekomstplan. Dat zullen we dadelijk even doen. Maar we beginnen daar aan de reactiecarousel.
1: Yes.
0: Voor de mensen die het net kennen. Ik vuur je 24 namen, begrippen, woorden of wat dan ik in heeg tempo al op de gast. Die jouwt een spontane reactie. En dat er onderleiding voor is binnen een stuk of wat. Dat we dan later nog even op beroemd komen.
1: Best.
0: Nou, Jo, zit er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Goed. Kom maar op. Havermelk.
1: Prima.
0: Kooistadion.
1: Ik heb niks met voetbal.
0: Songfestival.
1: Heb ik ook niks mee.
0: Bitterbal.
1: Af en toe.
0: TikTok.
1: Niks mee.
0: Scootjesvielden.
1: Leuk.
0: Vinyl.
1: Leuk.
0: Kamperen.
1: Niks mee.
0: Pensioenleeftijd.
1: Prima.
0: Max Verstappen.
1: Fantastisch.
0: Netflix.
1: Af en toe leuk.
0: Honden.
1: Ook leuk.
0: AI.
1: Kan handig zijn.
0: E-bike?
1: Nee.
0: Papier en krant?
1: Ja.
0: WhatsApp?
1: Ja.
0: Thuiswerken?
1: Ja.
0: Epke Sonderland?
1: Niks mee.
0: Het Koningshuis?
1: Prima.
0: Improviseren?
1: Ja.
0: Kerstgeld?
1: Ook goed.
0: Elfstedentocht?
1: Ja, geweldig.
0: BNB Vol Liefde?
1: Niet zoveel mee.
0: De jeugd?
1: Goed.
0: Zondagsrust?
1: Ook prima.
0: Wat mij telt, had weet dat dit er 24 weer.
1: Nou mooi.
0: We hebben nog wel even wat meer. Hoe is alleen nog die eerste reactie?
1: Nou, misschien de jeugd wel. En dat de jeugd niet altijd. Dat jeugd ook heel veel goede dingen heeft. Als ik dat zie, dat er ook best heel veel jeugd in de vrijwilligerswerken zit. Dan prijs ik dat. Ik vind dat hartstikke mooi.
0: Wordt het vaak in negatieve zin, hoe jongeren?
1: Nou, je leest natuurlijk soms wel eens wat. Alleen ik vind dat soms dat het onbelicht wordt voor ook jeugd die. Nogmaals, die dus ook vrij veel vrijwilligers doet. Of hem toch wel een bijbaantje doet.
0: Nee, ja, maar je hebt vaak hoor hangjeugd en van altijd die fatbikes en grote bekken.
1: Ja, maar ik bijvoorbeeld uit mijn Jumbo-tijd, ik ben nu 3 jaar uit de zaak, herken ik dat totaal niet. Heb ik echt mensen gehad die echt werkten voor hun geld en graag aan het werk wilden. Alleen je moet soms compromissen sluiten. Hè, bijvoorbeeld, ik neem heel kort een voorbeeld met sportclubs. Ik sloot aan een convenant af, zelf bedacht, met sportclubs. Dat zij zorgden dat ze gingen trainen op dinsdag en donderdag. Dan zorgde ik ervoor dat zij dinsdag en donderdag niet werden ingepland. En dan kwamen ze op andere dagen werken. Dus zo zorgden zij voor fitte mensen. En ik zorgde ervoor dat ze bij mij aan het werk konden. En een zakcentje konden verdienen. Dus ik heb daar alleen maar goede, maar positieve reacties.
0: Maar er ben natuurlijk ik boefjes bij.
1: Zeker.
0: En ik wil meestal dit als vakkenvuller dan misschien bij dijkamer. Hoe gong ze ermee om?
1: Nou ja, dan ga je toch uiteindelijk het gesprek ga je aan. En je gaat dat niet gelijk uit de weg. Dat je zegt, nou die ontslaak, maar die hoef ik niet meer. Nee, absoluut, daar ging dat gesprek mee aan. En je ziet toch vaak dat daar wat achter schuil gaat. En als je ze daar eens verdiept, en dat deed ik in mensen. Ik heb ook een jongen gehad die was dus verslaafd. En daar ben ik uiteindelijk op bezoek geweest in de kliniek. Terwijl het voor mij helemaal niet hoeft. Maar uiteindelijk die jongens weer volledig op de rails gekomen.
0: Bist in dat personeelsbeleid ik altijd een motivator, West? Ja. Die het aan het begin van de dag dan zei, jongens, en nou knallen we joet. Maar in achterholen misschien wel de dollartekens van dat is goed voor omzet. Maar.
1: Nee, zo werkt het niet. Ik denk dat het uiteindelijk. Kijk, we werken in verschillende shifts. Maar het is uiteindelijk ook dat je zelf mee doet. En dan creëer je een stukje respect. En respect moet je verdienen. En dat zul je als eigenaar zul je dat ook moeten doen.
0: Ja, dus die zelf ik met de bier op het parkeerterrein om het om te vijgen.
1: En in de containers. En ik hielp zelf achter de flessenband. Dat maakte me al niks uit. Stropdas had ik niet om. Ik heb bij mijn bedrijfsleider een keer de stropdas afgeknipt. Ik zei, met stropdas kun je niet werken. Dat was een dure stropdas. Maar uiteindelijk was het wel heel duidelijk.
0: Ja. Nou ja, het jouwt misschien om dat in de hiërarchie in het bureau, die er natuurlijk wel weer zijn mat, want er mag meest kunnen onstuurd worden. Maar dat binnen die hiërarchie er kennelijk ook een omgangsvorm te vinden is, waarbij

0: Ik had geen verstand van groenten, geen verstand van vlees. Daar had ik geen, dus dan moest je samen, moeten we dat klaren, die klus. En dat is het verhaal. Ik denk, als je dat uitstraalt, dat je samen, dat je ook om elkaar denkt. Maandagmorgen zieken had ik niet. Ik had wel jeugd aan het werk, maar die waren er. Want die vonden het leuk om te werken. Je moet het ook respecteren. Je moet het ook eens een keer een schouderklopje. Gesprekken, functioneersgesprekken deden wij niet. Waarom moet ik 5 maanden wachten voordat ik een functioneersgesprek heb? Ik zie dat niet. Ik zie dat toch op een andere manier.
1: En dan is het net zo dat Jumbo uit Veghel roept van, maar dat mat wel?
0: Ja, dat moet wel, maar deden we niet. Zo is het dan ook, want ik ben zelfstandig ondernemer. En natuurlijk hing ik onder de vlag van Jumbo. Maar toch met een eigen sausje. En dat is denk ik ook de kracht die we hebben gedaan. Ja.
1: Hier is niks met voetbal, zei het.
0: Nee.
1: Dan haast de regen tieten op het heden.
0: Nee hoor, ik vermaak me prima. Oh.
1: Nee, dit WK voetbal. Er is vannacht een wedstrijd. Daar is het ook
0: niet
1: in wekker
0: voor. Nee, zeker niet. Nee, zeker. Nee, absoluut niet. Nee. Nee.
1: En is het handig dat retailers daar wel op inspringen?
0: Ja, zeker. Dat was natuurlijk wel de markt. Hè. Ik
1: bedoel, de oranje vlagjes en de juichshirts en wat voor
0: noem alles maar op. Tuurlijk. Dit is wel de, als ze ver in de, ook in de wedstrijd, dan is dat prima. Dan is het goed voor de chips en voor het bier en et cetera. En als het barbecue weer is, is het helemaal prima. In combinatie met, nee, tuurlijk, absoluut. En dat moest je ook wel volgen.
1: Maar dan lift je daar wel op, maar ik al hij er zelf niks
0: mee. Nee, zeker, zeker. Maar ik bedoel, ik was iedere dag ook met weer bezig. Hè, wat van weer wordt het toch wel afhankelijk. Hè, wat regent het, ja, dan gaan de klanten toch wel andere keuzes maken. Het is meer one-stop shopping. Dus dan kwamen ze toch meer bij onze winkel om hun boodschap in één keer te halen. In plaats van bij verschillende winkels. Dus daar moest je rekening mee houden. Dus daar was je altijd wel op de achtergrond mee bezig.
1: Ja. Oké. Nou, de toekomst nog even. Want ja, er gaan wel wat dingen achter die oorsletten. Daar ben ik een aantal activiteiten, daar ben ik nog heel tijd actief mee. Dan maak ik alweer plan. Nou, we hadden alweer jet hoe. Nou ja, was al je vandoor best. Maar hast nog hele concrete toekomstplan west mee hoe de gang worst?
0: Ja, nou, daar zijn we allemaal bezig. Hè. Naast onze Wils Huiskamer en de Demotheek zijn we druk bezig met een Wils Huis in Dokkum. Waar mensen dus kunnen wonen met dementie. Niet in de klassenzorg, maar iedereen die dementie heeft, die zou daar eventueel kunnen gaan wonen. Daar zijn we heel druk mee bezig op achtergrond. Zijn we met verschillende landelijke partijen in gesprek.
1: Maar is dat nou net typisch een voorbeeld van iets wat Woltrogen, nou ja, een grote organisatie of de oerhit onstje worden we mat?
0: Nou kijk, het wordt wel aangestuurd, maar als wij nou kunnen zorgen als organisatie dat we dat mogelijk maken, dat het in Dokkum kan het en wordt een Wils Huis, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. He, dus daar, want er is zoveel. Dat gaat alleen maar groeien mensen met dementie. 1 op de 5 krijgt het, 1 op de 3 vrouwen. Dus er is ruimte ook voor zo'n huis. He, of een respijtkamer waar iemand kan, de familie weekends weg wil. En waar dus de patiënt, de mens, daar terecht kan. Dat hij goed wordt opgevangen. Nou, dat is een van de mooie uitdagingen. En we hebben een prachtige mooie volgend jaar, daar ben ik heel trots op. We hebben 20 september Los Dokkum. Er gaan honderden sporters.
1: Los Dokkum.
0: Er gaan honderden sporters komen in beweging, onder andere voor Wil. Want we gaan volgend jaar de hoogste berg van Nederland beklimmen met 6 mensen met dementie uit onze gemeente.
1: En de hoogste berg van Nederland is?
0: Vaals.
1: Vaals, oké. Ik dacht even, misschien is de Vanberg wel.
0: Nee, dat is maar niet de Vanberg.
1: We moeten wat verder voort.
0: We moeten wat verder weg, maar de intentie is natuurlijk daarachter. Het is voor jou en voor mij is het een peulenschil om 400 meter te gaan klimmen. Maar voor die mensen is het een hele opgave. Maar dan neem ik je wel mee.
1: Spreek voor diezelf.
0: Ja. Ja. Nee, maar dus het is fantastisch dat we dat kunnen doen. Die mensen kunnen we pas 6 weken van tevoren kijken dat ze mee kunnen. Maar het is fantastisch dat we dat volgend jaar. En door middel van dat zoveel sporters, honderden sporters, 20 september in actie komen. Voor Wil onder andere kunnen we dat gaan doen. Dan gaan we met een heel team heen. En nou, daar zie ik enorm naar uit. Ja. Het lijkt me geweldig.
1: Ben je bang dat je zelf Alzheimer krijgt?
0: Nee.
1: Want?
0: Ja, we hebben natuurlijk neurologen, we hebben geriaters, we hebben nou straks neuropsychologen. Ja, het kan erfelijk zijn, het kan gewoon domme pech zijn. Ik probeerde zelf heel actief, maar ook sportief te zijn. Goed om bij eten te letten. Dat deed ik altijd al en dat doe ik altijd al en nu ook nog. Dus ja, daar doe ik mijn best voor. Maar ik ben er niet bang voor.
1: Maar dan ga je wel jongen wat de docht.
0: Vreselijk.
1: Wat je het krijgt.
0: Ja, het is vreselijk. Ik vind het een mensonterende ziekte. En ik heb bij mijn moeder gezien, maar ik heb laatst bij partnergesprekken gezeten. Van partners van mensen met dementie. En ik heb dat natuurlijk met mijn ouders gezien. Nou, het is schrijnend, echt waar. En als een overheid dan zegt, mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven. Nou, ga er maar aan staan. Als je weet dat als wij zo'n woonhuis willen doen, zo'n Wils Huis. Mensen zitten daar gemiddeld maar 6 maanden. Zo slecht komen ze binnen. En als je daar partner van bent, nou, dan moet je maar eens meemaken hoe dat is. Dus ik vind het echt, echt heel. En natuurlijk zijn andere ziektes ook erg, heel erg. Maar dit is er gewoon ontmensing van mensen. Dat je gewoon je moeder, in mijn geval mijn moeder, kwijtraakt. Ja, dat,

0: Het is heel erg.
1: Maar als je dat intensief belip je, dan vind ik het super opmerkelijk dat zij. Nou, ik ben helemaal niet bang dat ik het misschien krijg.
0: Nee, maar dat. Nee, ik. Kijk.
1: Hele proces zich bij die afspiegelt. Dat.
0: Ja, maar daar kan ik. Ja, daar kan ik natuurlijk. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik heb niet. Die gedachte heb ik niet. Ik krijg. Het hoort heel raar. Maar het is een vreselijke ziekte. Maar ik krijg er zoveel energie van om me in te gaan zetten. Met al die vrijwilligers van ons, die 60. Om te zorgen dat we in onze regio bekend zijn. We gaan nu met Wil op reis. Gaan we naar de dorpen toe. Een prachtig mooi project. Wordt vanuit onze Wils Huiskamer georganiseerd. Door Dennis Melk onder andere en Hetty Koms. Fantastisch. Daar gaan we dus naar de dorpen toe. Want dementie houdt niet op bij Dokkum. Dus daar hebben we weer mooie projecten. Dus wat is niet fantastisch. Ik kan er nog veel langer over. Ik heb helaas maar een uur, René.
1: Meet je wij het nog mee dat er een medicijn komt?
0: Nou, misschien wel, ja. Ja?
1: Ja?
0: Nou, ik
1: dus
0: denk.
1: Dus dan praten we in die geval, zeg maar, binnen een periode van 30 jaar.
0: Nou ja, er zijn nu al ontwikkelingen. Hè. Er zijn nu al dat mensen bezig zijn met medicijn. Maar mensen geven ook duidelijk aan wat je eigenlijk moet doen om te kijken dat je het wil kunt voorkomen. Maar er zijn natuurlijk al wat ontwikkelingen gaande.
1: Ja. Absoluut. Ik ga van de moment waar de gordelroos vaccinatie gewoon. En ze hoop je
0: ja, klopt, ja.
1: Dat ik een manier is om misschien. Maar goed, dan is de oerhiet weer in zijn krenter giet. Van dat maar de meeste zelf maar betel je. Ja. Behalve wat ze 60 worden. In dat hier.
0: Ja, ik vind dat, weet je wat is René? Ik vind gewoon, dat zei ik net ook bij het huis, maar Wils Huis, daar is iedereen is daar welkom. En dus geen klassenzorg. Waar ik het grootste hekel aan heb, is klassenzorg. En dit is ook weer zoiets. Als iemand het niet kan betalen, die krijgt die prik niet.
1: Nee.
0: Ja, er gaat zoveel geld in dit land verloren. Zowel landelijk als lokaal gaat er geld. Dan denk ik, hebben we dat nou niet voor elkaar? Dat mensen, en dan is dit toevallig deze prik, maar dat heb je met andere zaken ook. Ja, dat vind ik gewoon heel erg.
1: Ja, nou, het ben 12 prikken van €220. Ik ken dat betel je, ook is dat betel je, maar een heel soort mensen kent net betel je.
0: Nee,
1: ja, ik vind het schandaal.
0: Alsjeblieft.
1: En dat docht mij dan zeer dat ik hem wol neem.
0: Ja.
1: Mij in de achterhol het idee, maar er zijn andere mensen die het misschien wel willen.
0: Klopt. Klopt.
1: Met deze oerwaging van dominee Koster blijven we dan even hangen aan het eind van dit programma. Want het zit er alweer op. Het zit dat wij dadelijk naar de laatste muziek van dit programma. Is wel weer heel bijzonders. Maar van die tijd nog even de gast van Nijewiek. En dat is dan de laatste van de Simmer. Anne Goortje Breteler. Kerst dat?
0: Jazeker. Zeker. Zeer getalenteerd.
1: Zeer getalenteerd op meerdere terreinen. Nog jaren der meer Nijewiek van. Maar nou nog meer van die muzikale smaak. Corrie Konings.
0: Ja, Corrie Konings. Thuis waren ze er niet blij mee. Maar Corrie draaien we regelmatig. Ik zit op zwemtraining en 's morgens heel vroeg. En dan, ik zal mijn maatse naam niet noemen, want die schaamt zich ervoor, denk ik. Maar dan draaien we vaak twee of drie keer de rotonde rond.
1: Doe maar wel even.
0: Ja, dat is Ilke Krol. En dan hebben we twee, drie keer draaien we de rotonde 's morgens door of om richting het zwembad. En dan hebben we Corrie Konings op. Ja. Het is altijd heel gezellig.
1: Nou kunnen de handjes omhoog.
0: Ja, dit gaan we zo meteen even doen, ja.
1: Dit is volgens Dakke Wolf voor die Iepenhit in dit peteer. En we door de handjes omheen bij Corrie Konings. Mooi was die tijd.
0: Dank u wel.

0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
7: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese IJsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
13: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Dit is RTV NOF.
5: Maar Jo, wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF.
1: Dat is ook op deze maandagavond. We hebben de datum 29 juni te pakken. De laatste maandag van de maand. En ook de laatste maandag, zoals hij werd, de geluiden van wat rijm je nu in deze vorm. Alhoewel, dat komt straks natuurlijk in september weer terug. We gaan namelijk vanaf volgende week weer 50 jaar terug in de tijd. Naar het jaar 1976 met de hits van toen. Maar nu eerst voor vandaag. We hebben het niet over het voetbal. We hebben het ook niet over het mooie weer. Of de hitte. Of iets dergelijks. We hebben het gewoon over de muziek. En nu mag alvast een plaatsje gaan nemen op de straat. Want we kunnen daar een dansje gaan plegen. Volgens David Bowie en Mick Jagger. Op 29 en 30 juni 1985 nemen deze beide heren in Londen een nieuwe versie op van de Martha Reeves en de Vandellas hit Dancing in the Street. Die het duo een eerste plaats oplevert in de Nederlandse top 40 na 2 weken lang bivakkeert. Het origineel van dit nummer Dancing in the Street is in 1964 al geschreven door Ivy Hunter, William Stevenson en Marvin Gaye, die het nummer eigenlijk hadden bedoeld voor een andere zangeres, namelijk Kim Weston. Maar die liet het liggen. Nou, doen we het bij deze. David Bowie en Mick Jagger.

0: Een bewegelijk plaatje dus voor deze heren David Bowie en Mick Jagger. Alhoewel Bowie het niet meer mag meemaken natuurlijk. En Jagger ook al behoorlijk op leeftijd is. Nummer 1 in 1985. Ja, en dan hebben we dus onze laatste artiest van de week voor dit seizoen.
1: De artiest van de week.
0: Dat is even een eventje voor. En we hebben het dan over Bruce Springsteen. Met een concert in het Civic Center in St. Paul, Minneapolis, begint deze man, genaamd ook wel The Boss natuurlijk, samen met zijn E Street Band op die datum 29 juni 1984 aan de Born in the USA tournee. Vandaag pluk ik een aantal nummers uit die playlist van hem. Als eerste het nummer Thunder Road. Met dit nummer opende namelijk The Boss zijn vermaarde derde album Born to Run. Het album waarmee hij definitief doorbrak destijds. Het nummer Thunder Road leidde tot veel discussies onder de fans trouwens. Het ging om één woord in het eerste couplet. Dat maakt al uit, maar ja, in die officiële tekst staat het nummer van het nummer staat Mary Dress Waves. Maar de fans zijn ervan overtuigd dat Bruce Swayze zingt in plaats van Waves. Ik zeg bij deze dan gewoon, so what? Thunder Road. Luister zelf maar even wat hij zingt.

0: magistrale geluid van Bruce Springsteen. Dat is een versie van het nummer genaamd Thunder Road. Ook een subtitel die trouwens niet weer terugkomt in de titel van in de tekst van dat nummer. Camino de Trueno. Terwijl de kamer van Trueno. Maar dat is allemaal bijzaak. Het is plaatwerk uit 1975. Het trekt dus van het album Born to Run. Wat hebben we hier?
1: You've pressed the Beatle button.
0: Ja, zonder dat we de Beatles gaan draaien trouwens. Op 29 juni 1963 is het nummer From Me To You de eerste Lennon en McCartney-compositie die in de Amerikaanse Billboard Hot 100 binnenkomt. Ja, de Beatles hebben dat voorrecht trouwens niet. Nee, al zou je dat wel verwachten. Zij moeten nog een half jaar wachten op hun eerste Amerikaanse hit. Het is de zanger Del Shannon die een cover van From Me To You de Amerikaanse hitlijst inzingt. Het is echter een bescheiden hit. De single komt niet hoger dan een 77 plaats. Is na 4 weken trouwens ook alweer verdwenen. Dit is zijn versie, Del Shannon.

0: Wat waren de eerste Amerikaanse inkomsten voor Lennon en McCartney? Het nummer From Me to You in de uitvoering van Del Shannon. Dat was in 1963. Nou, zij hebben er groot mee geworden natuurlijk in de tijd. Ja, wat hebben we hier? Een overlijden.
1: Frontline Radio lays it on you one time.
0: Ja, die is alweer een overlijden. Het is dit keer de zangeres Rosemary Clooney. De tante trouwens van George Clooney. Die het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld op 29 juni van het jaar 2002. Bekend van de nummers als This Old House, Oh What a Beautiful Morning en Butcher Me breekt zij in 1951 door met haar opname van de song Come On My Day. Ja. In februari 2002, trouwens, het jaar van haar overlijden, ontvangt Rosemary Clooney een Lifetime Achievement Award tijdens de jaarlijkse Grammy-uitreiking. Maar ze is dan al te zwak om die uitreiking bij te wonen. Maar daar draaien wij Come On In My House. Rosemary Clooney.

0: Ja, en dat is hoofdzakelijk hier in Nederland, zodat er een badje mee. Wat draaien we nu?
1: Artiest van de week.
0: Zijn we toe aan een plaatwerkje voor Bruce Springsteen, voor en van, wat ik wil zeggen. Qua tekst lijkt het nummer Prove It All Night op andere songs van deze Springsteen. Zoals Rosalita, wat we straks trouwens in de tweede uur nog tegengekomen. En ook Born to Run. Het eerste nummer wat ik jullie liet horen natuurlijk is, heet Thunder Road. Lijkt het ook wat op. De man in kwestie belooft zijn geliefde de hele nacht zijn best te doen om zijn liefde te bewijzen aan zijn geliefde. Maar ja, wat tegenover natuurlijk. Prove It.

nummer oorspronkelijk uit 1978 voor de Bruce Springsteen van zijn album Darkness on the Edge of Town. Maar zo krijgen we plukken wat nummers van zijn playlist, wat de live concert wat hij hield op die 29 juni. Een aantal jaren terug. Over die 29 juni gesproken werd in 1948 wordt namelijk in India. In India moet ik zeggen. In Indonesië eigenlijk. De latere zangeres van The Gamblers, Johanna Margaretha Ball, geboren. In 1950 komt het gezin Ball naar Nederland. Zoals zoveel daaruit die streken hier naar Nederland kwamen. Als Margie Ball was in 1962 zangeres bij The Gamblers. Haar eerste solo single, Goodbye to Love, komt in juni 1965. Veronica top 40 binnen en bereikt dan als hoogste de 15e plaats. Ja, daarna hoorden we een hele tijdje niks van haar. En dan in 1985 houdt het in Nederland voor gezien en vertrekt zij met een nieuwe relatie naar Amerika, waar zij in 1999 op 51-jarige leeftijd komt te overlijden. Wij draaien die ene hit van Margie Ball, Goodbye to Love.

0: Zoals in Nederland dus een eendagsvlieg in de Nederlandse hitparade is van 1965. Deze Marchie Ball. Het nummer van Goodbye to Love.
1: We say it with music. Music.
2: Music.
0: Mick Jagger en Keith Richards. Er wordt op 29 juni 1967 in Londen veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen vanwege het feit dat ze in bezit hebben verdovende middelen. Ja, de zanger en de gitarist van de Rolling Stones krijgen respectievelijk 1 jaar en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Uit solidariteit heeft de formatie The Who op 28 juni 1967 in de Lane, de La Lane Lee Studios in Londen 2 covers van de Songs van de Stones opgenomen om de proceskosten te helpen betalen. Ja, die arme stakkers. Deze unieke dubbelgang bereikt als hoogste de 44e plaats in de Engelse hitbureau. Maar dan heb je The Last Time, gevolgd door Under My Thumb, de formatie

0: Alleen maar onder Massie Doe. De heren Roger Delsey, Keith Moon en Whistle. Van voor de John Mayer natuurlijk. En Pete Townsend was er ook nog bij. We hadden het alweer de hoe met The Last Time. En daarna het succes, het andere succes dat ooit in de Stones op de plaat is gezet. Under My Thumb. Dat was voor de hoe nummer 44 in de Engelse hitparade in 1967.
1: Here's much more music.
2: You're listening to
3: Martin van der Velde.
1: More music.
0: Sunburn van Graham Goldman is op 29 juni 1979 de 500ste Veronica alarmschijf. Op 1 november 1969 is dat OL Part 1 van Fleetwood Mac. En dat is dan de eerste die deze titel in de macht sleept. Sunburn is de titelsong van de gelijknamige film met Farrah Fawcett en Charles Grodin in de hoofdrollen. Een groot hit wordt Sunburn echter niet. De 28e plaats is de hoogste plek voor deze Graham Goldman compositie. De man die we natuurlijk kennen van 10cc, maar ook van schrijvers voor zelfs die van de Hollies en ook voor de Yardbirds. Maar dit is Graham Goldman hemzelf. Sunburn. Ja, ik weet, we zouden het niet over de zeer hebben, maar ja, het is niet anders.

0: je weet het, nog even dat advies. Goed blijven smeren en vanavond gewoon blijven plakken. Monday Night
1: Music. De artiest van de week.
0: Ja, Springsteen schreef in de tijd in zijn liner notes van zijn Greatest Hits album dat hij het nummer Atlantic City thuis in zijn slaapkamer opnam voor de prijs van $1050. Wat de kosten waren van de Tascam en vier sporen recorder. Gemist via een oude Gibson gitaarversteker naar de beatbox. Hij speelde ook zelf naast de zang gitaar en natuurlijk het mondorgel. Atlantic City. Het is wederom Bruce Springsteen.

schrijft het jaar 1982 en een track van het album Nebraska. Bruce Springsteen, en het nummer genaamd Atlantic City. Ik weet niet of je de afgelopen zaterdag ook naar tv heeft gekeken en dan naar BBC 2. Wat laat trouwens, een registratie van het Glastonbury Festival met optreden onder andere van Rod Stewart. Nou, dat volgende gaat ook over een openluchtconcert van deze Stewart, maar dan op 29 juni van het jaar 2007 in Manchester in Engeland. Daar valt deze man, Rod Stewart, genaamd natuurlijk bij het beklimmen van het podium van de trap. Het plankier is spekglad geworden door een hevige regenbui. De toen 62-jarige Stewart deed zijn performance, maar moest na afloop van zijn optreden naar het ziekenhuis waar hij 10 hechtingen in zijn been kreeg. Door dit ongeval moest hij een optreden in Londen en daarna voorbij laten gaan, maar de volgende voorstelling, daar was hij gewoon weer. Ja, leer mij Rod Stewart kennen. What am I gonna do? Hij vraagt, en we krijgen het antwoord bij, I'm so in love with you.

lang niet zo gegrasseerd, maar wel een paar weken uit 1983. En een track van het album Body Wishes voor Rod Stewart. What am I gonna do? I'm so in love with you. Op 29 juni 1979 dan overlijdt Lowell George in een motel in Arlington in Georgia aan een overdosis van heroïne. De avond ervoor heeft de zanger van Little Feat nog opgetreden op de Universiteit van Washington D.C. om zijn soloalbum Thanks I'll Eat Here te promoten. De dag na zijn overlijden komt de solo single Cheek to Cheek binnen in de Nederlandse top 40. We spreken dan van toeval.

0: Lowell George werd letten invloeden, mag wel zeggen. Het nummer van hem heette Cheek to Cheek. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Meerters. En we lopen zo tegen het klokje van 9 uur. En dan hebben we nog 1 aflevering van...
1: De Artiest van de Week.
0: Na al wat minder bekende werk heb ik hier een hitwerkje voor hem. Nadat een dag eerder al video-opnamen zijn gemaakt van de single Dancing in the Dark... en met Courtney Cox wordt het nummer op die avond van het live concert Dancing in the Dark... 2 keer gespeeld voor de aanvullende opnames van de videoclip. Dat nummer was destijds de eerste single van zijn album Born in the US of A. Hij schreef dit nummer in 1 nacht. Ja, dat gebeurt meestal met dat soort dingen met grote successen. Nadat trouwens John Landau hem ervan had overtuigd dat het album... gewoon een hitsingle nodig had. Nou, dat werd deze.

In Nederland is nummer 1 en zelfs in Amerika een tweede plaats. En daar heeft die tweede plaats heeft in Amerika 4 weken achtereen staan. Dancing in the Dark was Bruce Springsteen. Als laatste is altijd, als het een beetje lukt, een instrumentaaltje. En ik heb er iets voor u klaar liggen. In Radolzell aan het Bodenmeer in het grensgebied van Oostenrijk en Duitsland overlijdt op 29 juni 1998 de Duitse pianist en orkestleider Horst Jankowski. Deze Jankowski, geboren in Berlijn in 1936, heeft in 1965 een groot hit met een instrumentaal nummer getiteld A Walk in the Black Forest. Of zoals de oorspronkelijke titel uit Ein Schwarzwaldfahrt. Graag tot straks in het tweede uur.

0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het heen.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrozen auto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswald.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. Een gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Dit is RTV NOF.
12: Maar Jo, wat draai je me nu?

en dat doen we al een tijdje natuurlijk. We zitten allemaal met muziek en op deze maandagavond. We hebben dan ook weer om tijd ingeruimd voor een speciale gast, namelijk onze artiest van de week. Het is nog steeds Bruce Springsteen. Jarenlang werd dat nummer Rosalita. Subtitel wat ik dus nu vertel, Come Out Tonight, slechts zelden of sporadisch gespeeld op de podia bij de live optredens. Wat ertoe leidde dat fans campagne voerden om het nummer wat vaker te gaan horen door met spandoeken of borden met de tekst Let Rosie Come Out Tonight omhoog te steken. En dat allemaal tijdens de concerten natuurlijk. Springsteen gaf af en toe gehoor aan die wens, zoals ook op dit concert op 29 juni 1984. Rosalita, come on tonight.

0: Ja, wat een energie heeft die man, hè? Bruce Springsteen, dat allemaal een plaatwerk oorspronkelijk uit het jaar 1973 van het album The One of the Innocent and the E Street Shuffle. Dit nummer genaamd Rosalita, Come Out Tonight. Nou, laatste elkaar, maar dacht ik zo. Heel ander verhaal, nog even een beetje bijkomen. Is.
1: You press the Beatle button.
0: Alweer, alleen horen we geen Beatles. Cilla Black namelijk staat op 29 juni 1965 in de Abbey Road Studio in Londen om haar dan nieuwe single op te nemen, getiteld It's For You. Dat is geschreven door John Lennon en Paul McCartney, terwijl ene Johnny Scott verantwoordelijk is voor het arrangement. It's For You is geproduceerd door de vijfde Beatle, en dat kennen we natuurlijk als George Martin. En de single komt in augustus 1964 de Engelse hitparade binnen en bereikt als hoogste de zevende plaats. Tijd voor Cilla White, maar die kennen beter namens Cilla Black. It's For You.

0: zo niet gek voor een dame die in de tijd de jas aan nam in de Cavern Club. Cecilia Black. En mijn genaamd It's For You. En route 7e plaats in die Engelse interview. Bij ons Danny Nix. Nee, dat was nog een beetje te vroeg voor, denk ik zo. Vandaar dat we dus weer even teruggaan naar onze...
1: Monday Night Music.
2: Artiest van de week.
0: Ja, dan komen we weer terecht bij Bruce Springsteen. In 1981 scoort deze man zijn eerste hit in ons land met de single The River. Vanaf dat moment kunnen ook in Nederland niet meer langer om de man heen, de bos, zeg maar. Het nummer is de titelsong van zijn dan vijfde album. In zijn biografie uit 2016 bevestigde deze Springsteen dat hij dit nummer schreef als eerbetoon aan zijn zus Ginny en zijn zwager Mickey, die nog steeds bij elkaar zijn. En natuurlijk dan ook nog wel getrouwd.

0: De titeltrack van het album uit 1981, The River. Dat is een track voor Bruce Springsteen. En ik had al eerder gezegd, maar voor de mensen die het niet hebben gehoord.
1: Wat draaien we nu? Gaat 50 jaar terug in de tijd.
0: Nou, vanaf aanstaande maandag gaan we naar het jaar 1976. En dan doen we een aantal weken. En dat ongeveer tot eind augustus, begin september. Even kijken hoe ver onze voorraad strekt, zeg maar. Van Bruce Springsteen heb ik een bericht van de Jimi Hendrix Experience. Deze staat namelijk op 29 juni 1969 in het Mile High Stadium in Denver, Colorado. En we dan wel voor de laatste keer in de originele bezetting op de planken. De show wordt voortijdig afgebroken trouwens, wanneer fans tijdens het nummer Bold as Love het podium opkomen. Een dag later maken bassist Noel Redding en drummer Mitch Mitchell in Londen bekend dat zij de Experience hebben verlaten. Helemaal Bold as Love natuurlijk.

0: als fan van het eerste uur van de Jimi Hendrix Experience was dit natuurlijk een track van het album wat ik recreatief zag. Helemaal zo, zonder dat ik het gewoon had al aangetraft. Het album genaamd Excess Bold as Love, de opvolger voor het album Are You Experienced? De Jimi Hendrix Experience and Bold as Love, dat was het nummer dat wij draaiden. Ja, dan heb ik een ander item nog.
1: Supersonic Golden Classic.
0: Voorlopig laatste cover die ik laat horen van de compositie van Hoagy Carmichael en Stuart Gordell. Het nummer Georgia on my mindset, het jaar 1930. Dit keer de opname uit 2014 van de Engelse zangeres Annie Lennox. Een live opname van deze uit Schotland afkomstige zangeres van haar album Nostalgia. Annie Lennox, natuurlijk bekend als de zangeres van de Eurythmics. Een groep waarin ze samenwerkte met ene Dave Stewart. Dit is dus solo Georgia on my mind. Live.

0: Annie Lennox, een haar versie van Georgia, On My Mind. Ja, dan heb jij nou ook een bepaald soort all-time classic, zeg maar, die je zegt van, daar is meer ook zoveel covers van gemaakt. Laat het even weten. Voor reacties op dit programma kunt u mailen naar martin.vandervelde@rtvnof.nl. Nou, dat is dan allemaal voor elkaar komt, dan besteden we daar het nieuwe seizoen weer wat aandacht aan. En anders bedenk ik zelf weer wat, dat kan natuurlijk ook. Ik heb nog een voldoende voorraad, zoals dat officieel heet. Dan gaan we alweer even over naar...
1: Artiest van de week.
0: Hebben we nog wat staan er liggen van Bruce Springsteen. Het verhaal van het nummer Glory Days, de vijfde single afkomstig van het album Born in the USA, is een tragicomische aangelegenheid over een man die nu met weemoed terugkijkt op zijn gloriedagen en die van mensen die hij kende tijdens zijn middelbare schooltijd. Ja, dat waren dus echt de Glory Days.

The Glory Days. Terug van het album Born in the US of A. Het is 1985. Dat was weer op het geluid voor Bruce Springsteen. Die in 29 juni, maar dan van het jaar 2005... staat James Brown in een uitverkochte Heineken Music Hall in Amsterdam. En dit concert maakt dan deel uit van zijn Europese gedeelte... van zijn Seven Decades of Funk Tour. James Brown heeft zichzelf naast The Godfather of Soul... in de loop der jaren van zijn carrière ook andere bijnamen gegeven... zoals Mr. Dynamite, ook de hardest working man in the show business... The Minister of New Super Heavy Funk. Ja, een van zijn grootste hits was natuurlijk It's a Man's World.

0: En opnames 1998, It's a Man's Man's World. En dat allemaal opgenomen in Montreuil. Een live opname van dat roemige nummer.
1: Harry Ebema.
2: Country Ranch.
0: Ja, zoals te doen gebruikelijk krijg ik elke zondag even een mailtje van Harry over zijn programma voor de aanstaande vrijdag tussen de klokje van 7 en 9 uur. Afgelopen vrijdag was ik bij hem te gast en deden we samen het programma. Dat doen we elk jaar, zo eind juni. Maar dat is ook het begin van zijn vakantiemodus. Hij is er wel, maar hij heeft dan niet direct al die rubriekjes als de non-stop en de luisteren vergelijk. Maar wel heeft hij nog de special, zei hij. Als het de vrijdag is, hij dan de special over een Joey en Rory. En voor de rest zegt hij, heb ik gewoon hele mooie country muziek. Onder andere Vince Gill, The Bellamy Brothers, The Texas Tornadoes, Windfall en Derek Ryan. Dus voor de country en westernliefhebbers stemmen af aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 uur op deze zender. En luister naar de Country Rants met Harry Ettema. Dan heb ik nog een grijze wijze oude taai voor je uit 1956. Johnny Ray. Hij staat op 29 juni van dat jaar in de studio in New York om een nummer Just Walking in the Rain op te nemen. Dit vochtige werkje komt op 1 september 1956 binnen in de American Billboard Hot 100. En bereikt dan als hoogste notering de tweede plaats. In dat vaak regenachtig Engeland is de single van Johnny Ray goed voor trouwens een nummer 1 notering. Ja, zo kan verkeren.

0: Forget.
1: Just walking in the rain. 1956, we gaan 30 jaar verder. En dan hebben we iets van een succesvolle Bruce Springsteen weer om op de draaitafel liggen. Het is het nummer My Hometown. Het begint met de herinnering aan zijn vader die hem trots maakte op zijn geboortestad. Hoewel het afhankelijk lijkt alsof het nummer een nostalgische terugblik op zijn jeugd zal zijn, beschrijft hij het nummer in het nummer het rassengeweld en de economische crisis die hij als tiener en adult meemaakt in Amerika. Het is weer daarom tijd voor Bruce Springsteen en My Hometown.

0: Bruce Springsteen's My Hometown. Wederom een track van het album Born in the US of A. Later ik uit de jaren 80. Het nummer bereikt bij ons een 23e plaats in de top 40. En in Amerika was dat weer een top 10 succes met een 6e plaats als hoogste notering.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere verrassingen.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Het wordt dus zondag weer. We zijn nu op de maandag bezig met een platrikje van Shorty Long. Op 29 juni 1969 komt deze zanger Frederick Earl Shorty Long om het leven. En dat gebeurt als zijn boot omslaat bij een ongeluk op de Detroit River. Op 19-jarig leeftijd komt deze Shorty Long naar Detroit. En na 3 jaar tevergeefs met platenbonzen in de weer te zijn geweest om zijn muziek uitgegeven te krijgen, komt hij in 1963 bij Motown onder contract. In 1968 heeft hij eindelijk zijn eerste hit. Het is het nummer Here Comes the Judge. Shorty Long.

zo'n specifieke jaren 60 plaat voor deze Georgie Long. Een wel succes genaamd door Here Comes the Judge. Als laatste voor onze artiest van de week is natuurlijk een werkje van Bruce Springsteen. En wat hij als laatste Hungry Heart. Het is Bruce Springsteen die Joe Ramone tegenkwam in het Asbury Park in New Jersey. Die hem destijds vroeg om een nummer te schrijven voor zijn band de Ramones. Diezelfde avond schreef Bruce Springsteen het nummer Hungry Heart. Maar hij besloot het te doen wel om het zelf te gaan houden. En op advies van zijn producer en zijn manager John Landau. Hij had in het verleden al een aantal nummers weggegeven. Waaronder andere de nummers als Blinded by the Lights. Die we kennen natuurlijk van Manfred Mann's Earl's Band. En ook Because the Night. En ook nog het nummer genaamd Fire. Ja, vandaar dat deze bij hemzelf op de grond doorstond. Als artiest van de week, Bruce Springsteen, Hungry Heart. Ja.

Ja, het zit er weer op. De twee uurtjes zijn weer vol. En gaan we nog wat over ook. Nou, dat bedoelen we gewoon weer een andere keer. Dan plakken ze gewoon weer bij aan. Zeg, bij deze helft, bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft graag tot aanstaande donderdag het programma Jazz Go Blue. Mocht dat niet lukken, zondag ben ik er weer. Met de voet tussen de deur. En of dat pijn doet, nee, voor mij niet. En maandag hebben we weer een nieuwe aflevering van het programma. Wat draaien we nu met natuurlijk dan? Gaan we 50 jaar terug in de tijd naar het jaar 1976. Met hits uit dat jaar. Graag tot dan.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Waterswaard.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon maak ik wel snoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op. Zien oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Wim en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. Een gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op

0: TV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Op het Lauwersmar is snijdt een midje een elektrische sloep bij zo'n opvarenden verstroon op de stin bij de rug. Troch een technisch probleem voelde ondrooing uit. De KNRM in Lauwerszeeg kreeg een spoedmelding en skeert te help. De sloep is voortsleept naar de camping Het Boze Wijf. Alle opvarenden rekken net verwoenen. Fietsen erin in Hallem lutsen een soort deelnemers en publiek onder de 12e editie van het evenement. Deelnemers bezochten al fietsend een smelle baan om het wetter aan te lissen en de bel te helien. Dat bleek alleen nog lastiger als tocht, want een soort deelnemers bedarren al gauw in het wetter, zei ik Rowan Lap.
2: Ik zie het op dit fietsen, ik ga naar onderweg toch naar de komende doen. Ik ga er al.
3: Het begint wel 150 euro voor die.
2: Nee, zonder.
1: Bij een wenning onder Tiseline in Kollum binnen snijdt hij meerdere scooters in de brandvlijn. De brandwacht van Kollum wie koud te plak en hier het vuur vlot onder controle. De bewenner en zijn huisdieren konden de wenning veilig verlitten. De man waard controleren vanwege mogelijke reekinhalage, maar hoegde net mij naar het ziekenhuis. Stichting Sauvage helpt de bewenners bij het alhandelen van de skeer. En ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of joch op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden.
5: De Omroep. Versteed waat en warm.
0: RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
3: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door oververhitte kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan. En het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar 1 van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Fed-bestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van